0: Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor zwemmersjeuk bij Strand Nulde Zuid ingetrokken. Volgens de provincie zijn de afgelopen periode geen nieuwe meldingen van gezondheidsklachten binnengekomen bij de GGD, de beheerder van de recreatieplas of het provincieloket. Strand Nulde Zuid, dat tegenwoordig ook wel bekend is als Veluwe aan Zee Zuid, ligt zo'n 4 kilometer ten westen van het dorp Putten. De waarschuwing gold sinds eind juni nadat meerdere meldingen van zwemmersjeuk waren ontvangen. De provincie verwacht dat de kans op klachten inmiddels is afgenomen. Op de markt in Harderwijk worden deze zomer opnieuw 4 edities van de Preuverie gehouden. De culinaire evenementen vinden plaats op 30 juli en 6, 13 en 20 augustus en beginnen telkens om 4 uur 's middags. Tijdens de Preuverie presenteren verschillende horecaondernemers uit Harderwijk een gevarieerd aanbod van gerechten en dranken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van live optredens en straattheater. De organisatie is in handen van Markt Horecaplein Harderwijk en de stichting Stad als Podium. De toegang tot de Preuverie is gratis. En tot slot, huisartsen in onder meer Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde doen deze zomer mee aan de landelijke huidalertcampagne. In de huisartsenpraktijken worden voorlichtingsmaterialen beschikbaar gesteld om inwoners bewuster te maken van het herkennen van verdachte plekjes op de huid. Bezoekers van de praktijken ontvangen onder meer informatiekaarten, brochures en kunnen in de wachtkamer een voorlichtingsvideo bekijken. De campagne moet mensen stimuleren om huidafwijkingen tijdig te herkennen en bij twijfel contact op te nemen met de huisarts. De aanleiding voor de campagne is het toenemend aantal gevallen van huidkanker in ons land. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker?

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker op Veluwe FM. En het is de day after. Voetbal ellende is voorbij en een terechte winnaar Spanje. En het is maandag, dus dat betekent André er ook eens. Goedemorgen, André.
1: Hij is er, goedemorgen.
0: Ja,

0: is toch mooi dat we de Fair Play prijs hebben gewonnen. Ja, als je bijna niet meedoet, dan kan je ook niet onfair spelen, hè? Zo simpel is het ook weer.
1: Ja, we zijn een beetje wereldkampioen zelfs. Want volkslied, hè, de koning van Spanje, hebben wij altijd geëerd.
0: Ja.
1: Dus we zijn een beetje wereldkampioen, hoor.
0: Ja, ik ben ook van Duitse bloed en die gingen gelijk met ons naar huis. Dus,
1: ja, maar als die Duitsers wereldkampioen waren, dan...
0: Hadden we daar ook een voordeel aan gehad, ja. Ja, wij eten altijd van meerdere walletjes mee.
1: Ja, Nederland.
0: Zou het mooi zijn als we ook konden voetballen.
1: Precies.
2: Want de wereld wordt vaker.
0: Nou, nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Dus heb je wat te melden? Laat het even weten via de uitzending 06-8309-8309. Dat is het WhatsApp-nummer, het meest gebruikt en het snelst. Je mag ook in de uitzending melden wat je te melden hebt. Is 0341-360148. Mailen doe je naar studio@veluwe.nl en je komt langs aan de Brinkstraat 91 te Putten. En we beginnen met een snoeznummertje van...
1: Uit mijn lijst.
0: Ja. De 18 plus 2 van André.

0: Ja, El Jerome met Morning. Oh, ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, precies.
2: En die Esta Stone, ja, die heb ik van El Chapo afgekeken, die eerste snoepplaat.
0: Oké.
2: Daar kwam hij toch mee, vorige week.
0: Oh ja, ik wist niet meer wie er mee kwam, maar ik wist dat hij vorige week voorbij was geweest. Dus.

0: Agba. Met Turn Back Time.
1: Ah.
0: En we hebben een beller.
1: Beller.
0: Ja.
2: Good morning. Felicitat. Mio Alan uit Espanol. Espanol.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Gefeliciteerd met Spaans elftal, hè?
1: Ja.
2: Ja, dank jullie wel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Heb je de
2: goedemorgen.
1: Elisabeth, heb je de tapas al, op tafel staan?
2: Alles, jongen, alles.
1: Kleine hapjes?
2: Ja, alles, alles. Sigaren, alles, alles, alles.
1: En dan heb jij zeker ons te vertellen dat jij ook Spaans bloed hebt, of niet?
2: Ja.
1: Want je had een hoop in je DNA zitten, hè? Je hebt van alles,
2: klopt. Van 7 volken bij elkaar. Al dat geen en al dat bloed. Ik ben echt...
1: gezegend.
2: Hoe noem je dat nou? Ja, ik kom omdat ik net een beetje wakker word, zeg maar.
1: Vuilnisbakkerasje, of...
2: Ja, nou, nee, mengelmoes, hè?
0: Ja, ja.
1: Had je ook iets van Genghis Khan? Ken je Genghis Khan?
2: Ja, die ken ik. Ja, niet persoonlijk natuurlijk. Maar die ken ik. Ja, heb ik wel gehoord, ja.
1: En wat weet jij van Genghis Khan?
2: Daar weet ik niks van, maar ik weet wel... Maar jij komt omdat ik ook nog niet helemaal wakker ben.
1: Ja, sorry. Ik ben heel scherp. Ik heb al 2 koffie op.
2: Maar Genghis Khan, ja. Ja, Genghis Khan, we spreken nog wel. Leg het maar even uit, want ik weet alles van Genghis Khan, hoor.
0: Oh ja.
1: Oké. Okay. Mooi.
0: Ja, kijk, dat is een nadeel als je zoveel volken in je hebt, dat je langzaam een beetje schizofreen wordt.
2: Ja,
0: knettergek en zo.
2: Ja, je hebt een hartstikke gek hierdoor. Zo. En daarom zie ik ook hartstikke gek uit altijd.
1: Oh.
0: Ja, dat weet ik niet. We
2: ja,
0: hebben jou
2: maar
0: natuurlijk.
2: Ik wel. Helemaal heel mooi, zeg maar, als het ware. Dat mag je van jezelf niet zeggen, maar iedereen zei dat, iedereen waar je weet wel, bla bla bla, pup.
0: Maar met ouder worden sloeg de verloedering toe.
2: Ja, toen sloeg de verloedering toe.
1: Je had toch ook nog een zus en een broer ergens, of niet? Of,
2: ja, Canada, nou zeg, dat is ook een drama.
1: Ja, oh, ja,
2: Ontario en Ottawa, Toronto, whatever.
1: Ah, maar die komen dan nooit op bezoek, dus die zien je ook nooit in het echt, hè?
2: Ze hebben mijn brief niet eens ontvangen. Nou, dat vind ik een grof schandaal.
0: Ja, maar die brief van jou is van papier, hè? De heleboel staat in Canada in de hens, dus dat staat al in de fik voordat in de brievenbus ligt, joh.
1: Precies. Rook, in rook opgegaan. Nee, maar leuk, joh. Maar Elisabeth, belde je nog ergens voor? Of gewoon, wou je nog een plaat aanvragen?
2: Ja, om jullie een hele mooie, hoe heet het, uitzending te, je weet wel.
1: Ja,
0: te wensen, ja, oké.
2: Ja, te wensen. Ja, sorry voor mijn rare gedrag. Ik kan er niets doen. Ik heb last van draaiduizeligheid. Dat is heel erg, Bas, jij weet.
0: Ik weet alles van, vertigo.
1: Ik heb het ook wel eens, hoor. Ik ben er nu weer vanaf, maar in de winter heb ik het vaak, Nu ben ik er weer vanaf. Moet jij niet wat vaker in de zon gaan zitten?
2: Ik hou niet van de... Ja, ik hou van de zon. Maar weet je, dan gaat hij in die ruiten schijnen. Ik heb het spiegeleffect.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar die zon, ik knap er wel een beetje van op. Want in de winter heb ik er meer last van. En hoe zit het met gezond eten dan? Doe je dat wel dan?
2: Ja, nou, Barminassi en zo. Barbipang en dat soort zaken.
1: Pasta.
2: Ja.
1: En tapas, hè? De tapas vandaag. Ja. Kleine hapjes.
2: Ja. Nee, ik heb een, hoe heet het?
1: Wat?
2: Gewoon een ronde tafel en dan zet ik dan in het zonnetje en dan braad het vanzelf.
1: Eitjes,
0: nou, dat wordt dan vandaag met de Spaanse overwinning gebakken stier, hè?
1: El toro.
2: Ja, oké, jongens, zie je wel.
1: Fijne dag.
2: Hele fijne dag. Doei, doei.
0: Doei. Wij gaan ochtendgymnastieken.
1: Ja, bewegen.
0: Want na al die stierenvreterijen en tapas en weet ik veel allemaal wat.
1: Vette
0: moeten
1: hapjes.
0: De kilo's er wel even af. Ik zit inmiddels op 17 eraf.
1: Ja, jij gaat lekker. Gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Ja, je kunt het zien.
0: Ja, dat zeggen er meer mensen dat je het kunt zien.

0: Ook wel weer heel typisch. Dat de dame die voor de ochtendgymnastiek en voor het afvallen van kilo's moet zorgen dat hij dan toevallig McDonald's eet.
1: Ja.
0: Amy McDonald.
1: Je kiest er wel eentje uit.
0: Ja, precies. Het sporten moet wel lekker blijven, hè.
1: Ja, zo'n quarter pounder, dat gaat er toch altijd wel in.
0: Oh, maar dat is wel lekker, ja.
1: Ja. Ik heb hem lang niet gehad, die quarter pounder. Maar, dat is wel
0: dat zijn ook de enige twee, de Big Mac en de quarter pounder.
1: Die jij waardeert.
0: Ja, en de rest vind ik allemaal...
1: Nee, die chicken burger, hoe heet dat?
0: Nee, de kippenvlees, dat vind ik niks bij de McDonald's. Een beetje droge happen. Nee, doe maar de quarter pounder of de Big Mac.
1: Juicy.
0: En zo heel af en toe even een McRocket. Maar dat is dan eigenlijk meer gewoon even snel hapje zo voor in de holle kies.
1: In de winter ook meer, hè? En die, nee precies, maar kip is dus niet aan jou besteed, ja.
0: Nou, kip wel, maar niet de McDonald's kip.
1: De McDonald's kip, nee.
0: Nee, ik heb liever gewoon een kip die niet gepaneerd is.
1: Ja. Ja, ik snap jou hoor. Ja, en een beetje ook kip is lekker om te marineren, weet je?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Een beetje, kip moet een beetje nattig zijn. Niet dat hele droge met de paniermeel en dat het dan van binnen ook uitgedroogd is. Dat je denkt, ja, het is wel kip, maar... Ja.
1: Nou, je hebt goede kip en slechte kip. En tegenwoordig staan er allemaal van die sterren bij, hè? 1 ster, 2 ster, 3 sterren. Maar goed, die 3 sterren zie ik niet zo vaak. Daar betaal je ook schil voor.
0: Ja, precies.
1: Maar volgens mij ben jij wel iemand... als je vlees haalt, ga je dan naar een keurslager? Of gewoon bij de gewone supermarkt en zo?
0: Nou, ik ga eigenlijk zelf nooit boodschappen.
1: Nee, jij bent niet zo van de... Dat laat je doen door je EGA?
0: Ja, mijn EGA wil dat doen, want die vindt het de moeite om zeg maar overal het goedkoopste weg te halen.
1: Oh, kijk. Nee,
0: en ik heb gewoon zoiets, ik ben in één winkel en ik koop gewoon alles. En als het dan weer €15 duurder is, ja, dan is dat maar zo, weet je wel.
1: Zo ken ik jou wel een beetje.
0: Ja, zij stapt op de fiets en kan 6 weken weg zijn, zeg maar.
1: Aha. Handig.
0: En dan hebben we wel aan het eind van de rit ongelooflijk veel spaargeld. Dus ik denk, wauw.
1: Ja.
0: Dat was mij nooit gelukt, maar dat kan zij wel. Ah, ja, okay. Top 5.
1: Vrouwen. Ja. Duim omhoog.
0: Ja, we gaan even een koeling.
1: Een oudje uit de jaren 80.
0: Ja. Even een cooling down nummertje na de ochtendgymnastiek.

0: James Taylor met Walking Man. Ja, die ken jij die? Die James Taylor kende je wel,
1: hè? Ja, die waren altijd boodschapjes aan het verzenden met Natalie Cole en of zoiets volgens mij.
0: Ja, je bedoelt dat hij regelmatig met zangeressen optrad en zo?
1: Nee, dat ze elkaar dus liedjes over elkaar of voor elkaar uitbrachten en dan... She's a You Forgot a Friend. Is toch,
0: ja, dat soort, die richting.
1: Ja, wat was was dat nou Natalie Cole?
0: Nee, dat was een andere. We hebben er...
1: Carly Simon?
0: Nee, ja, Carly Simon. Ja, daar is hij mee, getrouwd geweest. En die hebben we ook een maandje geleden gedraaid, geloof ik. Toen kwam ik er ook achter. Dat wist ik ook niet, dat die Carly Simon... ik weet niet hoeveel vrouwen die gehad heeft. Maar hij is inmiddels 80 geworden dit jaar, die James Taylor. Treedt nog steeds op. En die Carly Simon, dat is zijn vrouw geweest in de jaren 80, geloof ik.
1: Ja, die hadden dan liedjes voor elkaar en zongen ook de Carole King, was het.
0: Carole King, die zocht jij, ja.
1: Ja, die is van You've Got a Friend. Carly Simon is van It's Hard to Be Tender en van You're So Vain en zo. Dat is weer een heel ander iemand. Ja. Carole King, dat was degene die...
0: met hem samenwerkte. Of die
1: op hem reageerde, zeg maar. En hij op haar.
0: Maar, dat herinner je van hem.
1: Ja. Goed, we gaan naar het weerbericht.
0: Ja.
1: Afwisseling tussen zon en stapelwolken, meest droog. Alleen in het binnenland kans op een lichte bui. Nou, die hebben we vanmorgen al gehad. 22 graden wordt het op de Veluwe. En weer een tweede plaats. Jammer. Maar ja, het is niet anders. Maar gelukkig hebben we de fair play nog met de prijs gewonnen. Noordwest tot noord, wind eerst zwak tot matig, daarna aantrekkend naar matig tot vrij krachtig, 3 tot 5 Beaufort. En dan de komende 5 dagen zien er als volgt uit. Gaat er eens weg, al die extra informatie, we moeten er allemaal mee. Goed, morgen 23 graden, s'nachts 11, woensdag 20, s'nachts 14, donderdag 21, s'nachts 13, vrijdag 23, s'nachts 13. En zaterdag 24, s'nachts 13. Kans op neerslag in procenten. Dinsdag 0, woensdag 30. Donderdag 5, vrijdag 5 en zaterdag 20. En de kans op zon in procenten. Dinsdag 70, woensdag 30. Donderdag 55. Vrijdag 55. En zaterdag 65.

0: Heb je voetbal nog gezien, André?
1: Nee, je bedoelt de finale?
0: Ja.
1: Ja, ik had even de neiging om te gaan kijken. Maar nee, ik ben vroeg mijn bed ingedoken. Want ja, ik had niet zoveel met die Argentijnen. En ik heb ook niet zoveel met die Spanjaarden. Want we zijn allebei, als Nederland zijn we allebei een paar keer geklopt door die landen. Snap je? Dus, ja,
0: we zitten een beetje wrok.
1: We zitten een beetje wrok. En ja, ik dacht van, nou ja. En het interesseerde mij eigenlijk niet. Ze mochten van mij allebei al wel winnen. Ik vind het prima dat Spanje gewonnen heeft. Maar ik neem aan dat jij wel even gekeken heeft.
0: Ja. Bij mij werkt het een beetje anders. Ik heb, in het begin was ik voor Argentinië. Niet in de finale. Maar omdat ik vond dat de strijd tussen Ronaldo en Messi... Oh ja. Ik haat Ronaldo.
1: Ja, dat is een beetje.
0: Dus
1: een,
0: dan heb ik zoiets van, dan ben ik voor Argentinië. Ja, maar toen Ronaldo eruit was, was ik ook niet meer voor Messi.
1: Oh.
0: Want dan is klaar, dan is Ronaldo is weg. Dan hebben we dat doel gehaald.
1: Ja,
0: en dan,
1: mooi.
0: En toen was ik voor Spanje.
1: Oh.
0: En uiteraard, Spanjaarden hebben toch... Ja, die hebben het toch goed georganiseerd. Ze zijn niet scorend, niet zo
1: nee,
0: vermogend.
1: Wat die 0-0. Ik hoor dat het 0-0 was na 90 minuten. Ja, daar ga ik geen voetbal voor kijken, weet je wel.
0: Nee, maar als je ze had zien voetballen... Ik bedoel, Argentinië kwam eigenlijk helemaal niet aan te pas.
1: Was een leuke wedstrijd dan toch?
0: Leuk. Kijk, je wil natuurlijk... Als je wil dat Spanje wint, dan is het alleen maar leuk als het 3-4-5-0 wordt.
1: Ja, precies.
0: Maar als het 0-0 blijft, dan weet je gewoon, oh, die klootzakken van... Oh, sorry. Minkukels uit Argentinië.
1: Ja.
0: Want het zijn wel hele vervelende luien.
1: Nou, het zijn gewoon straatvechters, hè? Gewoon
0: ja,
1: een beetje, of niet?
0: Precies. Ja, precies. Echt alles halen ze uit de kast om de boel te ontregelen.
1: Ja. Volgetatoeëerde...
0: En alweer als de andere partij hetzelfde doet wat zij doet, dan zijn het een stelletje jankers. Niet te zanen, piepen en kraken. Nee.
1: Ja, maar het zijn geen liggers, zoals die... Er gingen er ook die Arabische teams, de Egyptenaren en de Marokkanen, die gingen alleen maar liggen bij elk duwtje.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat doen die Argentijnen niet, toch?
0: Nee, maar dat hebben ze geleerd in Nederland. Ga vooral liggen en je wordt stinkend rijk,
1: precies.
0: Weet je wel. Dus, maar nee, maar dat, en dat, dat is... Maar goed, aan de andere kant, als Argentinië aanzetten, of laten we zeggen, als Messi aanzetten, dan konden ze in 10 minuten ook de hele wedstrijd op zijn kop gooien.
1: Dat deden ze bij Engeland. Ja,
0: ja, en dat deze bij Egypte en dat deze bij...
1: ik werd er wel een beetje bang voor, hoor, die Argentijnen. Want ik dacht dat die Argentijnen zouden winnen. Dus ik ben redelijk... Ik vind het altijd leuk als de underdog wint. Maar jij gunt het Spanje dus wel, zeg maar.
0: Jazeker, want daar was ik bang voor. Dat die Argentijnen weer eens eventjes in de laatste paar minuten naar zich toe zouden trekken.
1: Ja.
0: Dus op een bepaald moment, ik had de eerste helft gezien. En toen kwam die midtime show.
1: Ja.
0: Toen ben ik de tweede helft gaan kijken tot aan de drinkpauze. En toen dacht ik, nee, dit...
1: wordt hem niet.
0: Ik vrees dat ik dadelijk op blijf zitten hier. En dan ga ik alsnog met een kater naar bed. Want dan winnen ze alsnog. Ja. Of er komt nog een verlenging en penalties en weet ik van allemaal wat.
1: Ja.
0: Dus ik denk, ik ga naar bed. En toen werd ik wakker, omdat ik een kreet uit de kamer hoorde. En toen keek ik op mijn telefoon en toen stond het 1-0 voor Spanje.
1: Opeens, hè?
0: En toen dacht ik, kijk, nou is het de moeite om even op te staan.
1: Ja.
0: En dan even de laatste minuten bekijken.
1: Ja, want het werd eigenlijk pas na 90 minuten werd het dus inderdaad spannend. Want er werd nog een goal afgekeurd.
0: Twee goals.
1: Ja, grappig. Ja, dan wordt het leuk.
0: Ja.
1: Maar gelukkig geen penalties dan, weet je wel.
0: Nee, precies.
1: Ja. En Trump, heb je die nog gezien?
0: Nee, maar ik had wel het vermoeden dat hij op een of andere manier nog even zou zeggen... Ja, Spanje heeft wel gewonnen, maar voor mij niet. Want jullie zijn een shitland, jullie helpen mij niet.
1: Ja, want dat zat ik ook. Want Spanje is zo'n beetje het land in Europa wat hij het meeste haat, geloof ik op
0: het
1: moment.
0: Ja, die ook het meeste anti-Trump handelt. Hè?
1: En waarom is dat ook alweer? Waarom is Spanje... Die Spanje hebben gewoon een beetje scheid aan Amerika, geloof ik.
0: Ik denk dat Spanje gewoon de enige verstandige is die zegt van... Joh, laat me toch niet door die redhead... Ja. Een beetje de kop gek maken, die als het hem zint. Kijk, wat je bijvoorbeeld ziet gebeuren met die olie. Hè?
1: Ja.
0: Dan begint hij een oorlog, dan gaat de olieprijs omhoog.
1: Had
0: dan gaat Trump olie verkopen aan heel de wereld. Vervolgens zegt hij, we hebben vrede. Dan zakt de olieprijs, dan koopt hij het weer in.
1: Oh ja.
0: En vervolgens gaat hij weer bombarderen. En dan kan hij die goedkoop gekocht.
1: Dat is een beetje wat
0: verkopen.
1: Er nu aan de hand is. Hè? Je
0: dat is
1: door.
0: Wat er gebeurt. Ja. En heel de wereld stinkt daar gewoon in die Trump.
1: Absoluut.
0: Kijk, zakelijk zal het allemaal wel kloppen, maar de manier waarop hij met zijn collega's, met zijn bondgenoten en met iedereen omgaat, hij heeft scheiden aan alles en iedereen.
1: Het is een grote boef.
0: En hij is ook nog knettergek ook nog, dus ja dan.
1: Ja, want de manier waarop die Canada nog eventjes met die branden, dat hij dus met die finale, dat hij... In plaats van dat hij Canada gaat helpen met die branden, gaat hij gewoon gaat hij een beetje schelden. Omdat New York een beetje in de rook komt.
0: En dan moeten ze meer tarieven betalen. Terwijl in Amerika staat ook heel de boel in de fik. Ja. Dus we gaan naar Journey. The Girl Can Help It. Als we het dan toch over Trump hebben. The Girl Can Help It. Ja.

0: Johnny was dat met The Girl Can't Help It. Ik kende het nummer niet.
1: Nee, ik...
0: Johnny dan wel, maar ik denk, oh, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Lekkere jaren 80 soft rock soundje.
0: Ja. En wat is Placebo dan precies?
1: Ja, die is ook ergens... ik haal die lijst overal nergens vandaan. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet hoe deze erop is gekomen.
0: Nou ja, maar, het is Pure Morning, hè? Dat.
1: Ja, de morning had ermee te maken. En ik vond het wel lekker klinken. Maar hoe ik bij Placebo terecht kom, ik weet het soms ook niet.
0: Nee.
1: Weet je, het Elisabeth effect, zeg maar.
0: Maar geloof jij in placebo's überhaupt? In
1: de placebo, ja, dat is interessant, hè? Dat is een interessante theorie. Ja. Ik denk dat ik daar wel in geloof, ja. Dat je de menselijke geest enorm voor de gek kunt houden. Absoluut.
0: Ja, ja. Oh, ja, dat sowieso.
1: Want je krijgt een pilletje en dat gaat werken. Nou, als je erin gelooft, dan werkt het al voor de helft. Ja,
0: ja. Ja, en maar dat is op zich mooi, dames. Placebo is hartstikke mooi natuurlijk. Want als
1: mooi
0: het
1: ding.
0: Werkt, dan is het mooi meegenomen. Maar goed, dit is dus een band en we gaan eerst even luisteren of ik dat wel zou willen slikken.
1: Ja.

0: Ja, er zat een hypnotiserende beat in. Voor een placebo deed hij misschien toch wel best wel veel.
1: Ja, beetje richting Oasis. Het komt ook uit de Verenigde Staten.

0: Kitten.
1: Oh yeah, the Thijs, yeah.
0: Ja, de Thijs. Leuke meiden. Ja. Hey, hoe was je week eigenlijk?
1: Ja. Nou, veel sproeien in de tuin.
0: Veel sproeien in de tuin. Heel Nederland zegt, wees zuinig met water. En anderen gaat sproeien in de tuin.
1: Ik heb van de week ook inderdaad beslist, er gaan een paar struiken uit. Want er staat gewoon te veel. Ik heb er de afgelopen 20 jaar te veel ingegooid. Ja. Dus ik ga er een paar uitslopen. Maar ik moet nog even uitzoeken wanneer ik dat moet je nu niet gaan doen. Dat moet je dan van de herfst ergens gaan doen.
0: Maar hoezo? Als je er een uithaalt, die overleeft het toch niet.
1: Dus. Nee, precies. Eruit dus kan wel. Nu, ja. Maar ik moet er in ieder geval niet iets nieuws erin zetten. Dat moet ik dan van de herfst doen.
0: Nee, maar als je het wil minimaliseren, dan ga je er nog niks nieuws in zetten, lijkt mij.
1: Nou, een beetje herschikken kan wel. Het moet ook niet te leeg worden. Maar ik heb, want je blijft een ongeluk sproeien, joh. Dat staat gewoon te veel in. Al die struiken en bomen trekken de hele boel ook leeg. Dus mijn theorie is, als ik er wat minder in zet, dan verdampt er wat minder.
0: Nou, zo is het. Heel Nederland zit vol. En die trekken alles leeg. En als je wat minder erin zet in Nederland, dan blijft er wat meer
1: lijn, in die lijn zit het. Jij voelt mij haarscherp aan, dankjewel. Ja. En had jij nog een beetje een... mijn week was dus best wel druk met dat soort klusjes en zorgen. Het is bij jou niet anders, denk ik.
0: Ik heb weer een hoop activiteiten gedaan. Ook dingen die ik nog nooit eerder gedaan had.
1: Kijk eens.
0: En ook weer een beetje zorg voor de nodige rust, een beetje genetflixt en zo. Dus het was een ontspannen week.
1: Mooi, maar bijkomen, want ik moest ook een beetje bijkomen van die hittegolf nummer 3.
0: Dat ook. Burnen, dat was het.
1: We waren opgebrand, ja.
0: Ja, Ellie Goulding, van jouw lijst ook alweer. Zo'n watergolfje, of een hittegolf.
1: Hittegolf.
0: Burn, burn, burn.

0: Ja, en dat was Ellie Goulden van de 18 plus 2 van André. En daarmee zijn we toe aan het nieuws van 8 uur.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
4: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
3: En dus was het feest in Madrid.
5: Feliz, completo, completo, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
3: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
7: Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Arnhem-Noord en Knoop het Grijshoort. De vertraging is een kwartier. Op de N325 Velperbroek richting Nijmegen bij het Gelredome 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug in het tweede uur van de Wereld Wordt Wakker op VeloFM. En we gaan in dit uur de headlines van de NOS er even bij pakken. En we gaan natuurlijk kijken wat er verder allemaal binnenkomt. Alle poorten, kanalen, alles staat open. Dus,
1: De bouwvak is bezig, of niet? Is de bouwvak begonnen?
0: Dat weet ik, of de bouwvak, ik weet wel dat Midden-Nederland nu vakantie heeft.
1: Ja, iedereen heeft vakantie. Maar nee, dat vroeg ik me nog af of Erik Ras al van de stijgers af kan en zo. Dat hele team een beetje.
0: Hij zegt vanmorgen, goeiemorgen, zegt hij.
1: Hij is er wel vroeg bij, hè?
0: En ik zei nou, goeiemorgen Erik Ras. Morgen superteam, zei ik.
1: Ja.
0: En toen zeiden we, nou, dat zijn jullie ook. Maar of hij nou aan het werk is of dat hij.
1: Ik heb het idee dat hij lekker. Precies. Ik heb het idee dat hij op de camping staat.
0: Nou ja.
1: Maar dat volg ik niet helemaal. Jij ook niet, hè? De bouwvak, is het begonnen, is het niet begonnen?
0: Nee.
1: Bestaat het nog wel, die bouwvak? Want
0: ja, hij bestaat nog wel.
1: Hij bestaat wel. Want er moet gewoon doorgebouwd worden. Hè? 2 miljoen woningen in Nederland.
0: Ja. Maar we hebben nog steeds ook dit fantastische stikstof.
1: Oh ja, kan niet. Alles op slot.
0: Ja, alles op slot. Oh. We hebben net congestie, we hebben geen gas. Alles is van het gas af, maar we hebben ook geen stroom hier. En we hebben geen bouwvakkers en we hebben geen materiaal en we hebben geen dit. En we hebben
1: geen metselaars.
0: We hebben helemaal niks schijnbaar. Dus dan
1: snap alles is weg, zei die alles, moeder van Jan Smit. Alles is weg.
0: Alles weg. Kassendoekjes, de hele zooi. Goed.
1: Nou, was ook weer mooie tijden waren dat, ja.
0: Dat waren nog eens tijden. Bill Withers, die zegt ook, use me.
1: Abuse me, yeah.

0: Zo, dat was hem ook weer een lekkere. Nee. Een lekkere nummer. Ik moest jouw schuif hebben. Die moest ik hebben, ja.
1: Oh, die, ja.
0: Ja, precies. Dus, nou, die Tom Kitt, die had er wel aan gehad. Dus,
1: ja, en nu Bill Withers met Use Me. Ja, dat is... Daar kun je ook alle kanten mee op. Maar zolang ze je maar niet misbruiken, geen misbruik van je maken. Maar dat zal ieder mens een keer gebeuren, hè, dat er een keer misbruik van je gemaakt wordt.
0: Ja, nou ja, goed. Je kan ook zeggen, als je het niet merkt, is het ook niet erg.
1: Nee, soms
0: ik
1: merk je
0: het. Ik zeg ook vaak, als mensen me willen dollen, prima. Als ze dat maar zo doen dat ik het niet merk, dan, precies, dan ga ik er nog respect voor opbrengen. Hoor.
1: Ja, dat is wel een mooi uitgangspunt. Ja,
0: ja, hè? Dus dat... Goed, we gaan dadelijk nog één... We doen nog één nummertje.
1: Nog één nummertje voor de headlines.
0: Ja, we gaan naar Amy Winehouse.
1: Ja. Ook alweer 10 jaar geleden overleden.
0: Ja. Nou, volgens mij al wel...
1: Langer nog?
0: 15 jaar, denk ik.
1: Oh, man.
0: Volgens mij was het...
1: 2012 of zo. Nu. Nee.

0: Ja, je had gelijk, Bas. Deze week, 15 jaar geleden.
1: Ja, 2011, hè?
0: 23 juli 2011.
1: Ja.
0: En ik wilde net van 23 juli nog een beetje deze week een vrolijke dag maken.
1: Ja, maar dat kan.
0: Want dan wordt mijn broer 50 jaar.
1: Oké.
0: Dus,
1: hoeveel broers en zussen heb je?
0: Ja, ik had één oudere broer en drie jongere zussen. Dat was mijn mix. We zijn
1: dat zeg je omdat je het al eerder gezegd hebt. Nee, ja. Het klinkt een beetje, ik had, alsof ze allemaal overleden zijn. Maar,
0: ik had? Nee,
1: ik had, precies. Refereerde aan dat je het al eerder waarschijnlijk...
0: Ik had het al eerder gezegd. Hoe was het bij jou ook alweer? Je had een broer,
1: ik had maar
0: hè?
1: Één broer, ja. Een jongere broer.
0: Die is overleden, geloof ik, of niet?
1: Ja, 2009.
0: Ja, dat, jij was minder, je bent helemaal Remy, was jij inderdaad.
1: Dat ging... Mijn ouders en mijn broer hadden afgesproken, we piepen er tussenuit, weet je wel. Ja, je kan ze niet even alleen laten en weg waren ze.
0: Ik had voor mijn broer toevallig ook een plaatje in mijn lijst gezet. Ja, Hey Big Brother. Dus die, maar okay. Hij is niet van, hij is een beetje van, hij is niet de meest vroege. Dus die moeten we maar een beetje na 10 uur draaien. Misschien dat hij hem dan nog meepakt.
1: Maar,
0: Big Brother, Hey Big Brother.
1: Hadden jullie een goede verhouding?
0: We hebben een goede verhouding, ja.
1: Okay.
0: Ja. Ik hoop deze week even naar hem toe te gaan. Maar ik ben niet zo van de verjaardagen. Alleen, zijn verjaardag is altijd heel rustig. Want iedereen is op vakantie altijd, weet je wel. Dat ik er 23 juli gewoon heen ga.
1: Ja.
0: Maar nee, ik ben blij dat hij er nog is. Ja, ik vind het vervelend dat jouw jongere broer, zei je? Jongere broer, ja. Dat hij er al tussenuit is. Maar ik hoop dat mijn broer nog even blijft.
1: Nou ja, wij waren altijd kat en hond. En toen gingen mijn ouders, die gingen er vertussen in 3 maanden tijd allebei.
0: Ah,
1: en toen besloten wij tegen alle regels in om samen op vakantie te gaan.
0: Ja,
1: nou, we hadden altijd oorlog.
0: Waarheen was dat ook alweer?
1: Naar de Dominicaanse Republiek.
0: Ja, precies,
1: dat beviel zo goed dat we zeiden, nou, dat moeten we vaker doen. Maar dat is er niet meer van gekomen.
0: Nee, want dus, hij ging ook vrij snel.
1: Hij heeft de volgende vakantie al niet meer gehaald.
0: Toedeledokie.
1: Ja, dus dat was heel snel allemaal. Dus goed, dat hebben we dan nog even meegepikt.
0: Ja.
1: En wij gaan naar het volgende nummer, want ik heb er nog eentje klaargezet van jou.
0: Toch nog één?
1: Ja, we hebben nu alweer zo lang gepraat. Ja. Dan moet je eerst maar even weer de muziek hier tegenaan.

0: Die Michael McDonald, waar was die ook weer van?
1: Was die niet van de Doobie Brothers?
0: Ja, oké, ja, precies, daar zat hij in. Ja. Die hebben we vorige week gedraaid. Ja.
1: Volgens
0: ja.
1: mij zat hij daarin, maar helemaal zeker weet ik het niet, want die namen die lijken ook allemaal op elkaar.
0: Ja. Nee, maar dat is hem hoor, Doobie Brothers, daar zat hij ook in, ja, daar zit hij ook in.
1: Ja, we zouden het inderdaad even kunnen checken via de... Nou, dat doen we dan ook wel even. Maar eerst gaan we even naar de headlines van de NOS. Ik vervest even, André en ik noemen om en om de paginanummers. De headlines met de bijbehorende paginanummers. En als je denkt, ik wil de hele bericht horen met onze toegevoegde waarde, dan even het paginanummer doorgeven. Spanje verslaat Argentinië en wint het WK 812.
0: Twee doden bij ongeval in Dirksland, 121.
1: Aanval Rusland bij Odessa, 5 doden, 128.
0: Magyar wil schaakster als president, 127.
1: Een Nederlander vast voor het doodschieten van een Belg, 105.
0: En een Noors monument voor het bloedbad uit 2011, pagina 126.
1: Mogelijk nieuwe tegenvallen voor dame, 104.
0: En Vingegaard is uit de toer na aanvalpartij 859.
1: En de VS straft Iran voor een fatale aanval, 125.
0: Ja.
1: Nou, dat gezegd hebbende gaan wij luisteren naar het volgende plaatje.

0: Into the Flood van Anaria.
1: Ja, die kan wel zingen.
0: Ja, dat wil wel, dat strotje. Goed, we gaan naar pagina 104, want daar beginnen we altijd mee. Dus even een moment op. Begin jij? Doe je hem?
1: Ja, de 104 is dan, gaat over de mogelijke nieuwe tegenvallen voor scheepsbouwer Damen. België overweegt om een order voor 2 oorlogsschepen bij de Nederlandse scheepsbouwer Damen in te trekken. Dat kan opnieuw een grote tegenslag zijn voor het bedrijf. In juni bestelde Duitsland 6 fregatten af. De Belgische defensieminister Franken vindt dat de levering te lang duurt en dat de prijs te hoog wordt. Het eerste fregat wordt pas in 2033 geleverd en de prijs is opgelopen van 600 miljoen naar 1,2 miljard euro per stuk. Dat is dubbel zoveel. Franken gaat andere landen benaderen die fregatten bouwen. In Europa zijn dat Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Turkije. In oktober wil de minister een besluit nemen. Nou, dubbel zo duur, ja. Ja. Dat is wel een reden om eventjes...
0: Om te zeggen, zoek het uit met je fregat.
1: Was niet goed voor Nederland, Bas.
0: Nee.
1: We moeten geld verdienen hier.
0: Maar dan zit er ook iets structureel mis. Dat ze alle bedrijven waar ze bestellingen hadden alles af gaan zeggen. Omdat het allemaal te lang duurt en te duur wordt.
1: Ja.
0: Hoe zijn dan die offertes opgesteld?
1: Ja, het is, je kunt, maar dat heeft ook met wat jij net al een beetje schetste met die Trump en de olieprijs allemaal aan het doen is. Maar ik zag van de week die, ik weet niet of jij dat gezien hebt, ik kijk niet zoveel oorlogsbeelden, liever niet. Maar zag ik die in de Arabische Zee die Amerikanen opstomen met een stuk of 6 van die schepen, weet je wel. Van die fregatten en weet ik wat ze daar allemaal hebben. Nou, dat zag er wel indrukwekkend uit als je dat als Iran op je afkrijgt, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar dan denk je ook zo'n schip bouwen, dat kost me even een paar jaar. Maar laten we zeggen met één welgemikt torpedootje is het ook zo weer gebeurd, weet je wel.
0: Ja, bij no time blaast je de boel ook weer op. Maar ja, ik zag laatst ook zo'n cruiseschip.
1: Oh ja.
0: En het hele Bosbaard Putten zat daar gewoon op een dekje.
1: Precies.
0: En de helft van een dekje bijvoorbeeld. Hele echt groot.
1: En dat
0: man.
1: Is nog een wat vriendelijker uitstraling, maar je wordt er toch ook een beetje bang van. Ja, net zoals
0: als je kijkt hoe hoog die dingen zijn, dan denk ik van waarom.
1: 11 verdiepingen is onderhand, hè? Nu.
0: Waarom gaan ze niet dit doen? Klats, waarom kantelen ze
1: niet? Nou, 10 jaar geleden in Italië heeft zo'n gast het voor elkaar gekregen.
0: Costa Cordali is of zoiets.
1: En die gast zit 25 jaar in de bak, hè?
0: Die ging ook nog als eerste van boord. Zo. Ja. Ik ben de kapitein.
1: Maar hij wilde geloof ik even zwaaien naar zijn vriendin ergens aan het land, hè?
0: Ja, dus dat was.
1: Dat is een verhaal. Een duur geintje, hoor.
0: Ja, echt wel. Ja, goed. Maar dame, verveeld. Maar het volgende nummer gaat wel over een oceaan. Dus
1: kijk eens.
0: Dat sluit daar mooi aan.

0: Ja, Alex. Andreas Mo was dat. Mo. Mm. Dat is een koeiengeluid. Maar het nummer heette Ocean. Dus.
1: Ja, het klonk nog best goed ook. Maar voor die Concordia liep het niet goed af nee, in Italië. Het was 2012 trouwens toen dat schip kapseisde. Ja, ja, ja. En met Jonas Vingegaard liep het ook niet goed af, hè?
0: Nee, die doet niet langer mee aan de 113e Tour de France. Deze kopman van Visma Lease Bike kwam in de 15e etappe op circa 22 kilometer van de eindstreep te val. En zocht met een gebroken sleutelbeen de bus op. De groep met klassementsmannen was in volle vaart op weg naar de slotklim toen de nummer 2 van het klassement in een bocht onderuit schoof en hard op de stoeprand knalde. In zijn val nam hij ploegmaat Sepp Kuss, Hindley, Del Toro en Grootschartner mee. Zij konden door, maar voor de Deen zit de Tour erop. Ja, wel heel teamgericht natuurlijk, om ze allemaal mee te nemen.
1: Ja, netjes gedaan hoor.
0: Hij was bezig aan zijn zesde Tour. Hij won die van 2022 en 2023 en eindigde in de andere drie als tweede. Ja.
1: Ja, het is wel een mannetje, een sportief mannetje. Maar ja, zo lekker op die stoeprand knallen. Het is, ik heb toch met die mannen te doen. En weet je wel, ik bedoel, waarom doe je eraan mee? Weet je wel, die Tour de France. Het is met 40 graden, code rood, gaan ze gewoon lekker door. En het is ook niet meer te doen, hè, zeggen ze, die Tour. Dat is, er moet een andere tijd gezocht worden. Lekker in de winter, ergens januari, februari. Want ja, het is niet meer te doen door met die temperaturen.
0: Nee, maar dat is nog even. Dan is het in de winter ook net zo warm als nu.
1: Ja,
0: nee,
1: precies.
0: Dus wat dat betreft, we krijgen dadelijk bloedhete kerst. Ja. Lekker in de zwembroek onder de boom.

0: Zo, dat was Army of Lovers, Ride the Bullet. En eens even kijken, dan gaan we weer naar de headlines. Zat er voor jou nog wat bij?
1: Ik zat al even...
0: Wacht even, 895. Oh, die hebben we niet gehad. Wat zat er voor jou bij?
1: Ja. voor mij zat er eigenlijk niet zoveel bij. Maar we kunnen wel even die VS straft Iran. Dat vond jij wel een leuke.
0: Nee, dat vond ik helemaal niks.
1: Nee, precies. Die is,
0: want hij straft Iran, hij straft helemaal niks. Hij heeft nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan daar in Iran.
1: Nee.
0: Die Trump, het is een hoop gewauws en gelul. Dus nee, ja, ik zie
1: die,
0: van...
1: Ja, die 105 zie ik. Nu staan. Is die,
0: 105.
1: Die even meepakken.
0: Waar is
1: die?
0: Oh, daar,
1: er is weer een Nederlander gearresteerd.
0: Ja, er is een Belg doodgeschoten.
1: Zal ik hem even
0: ja,
1: voorlezen?
0: Doe maar even.
1: Ik pak even 105 erbij. Ik zie dat er een Nederlander vast is komen te zitten voor het doodschieten van een Belg. In België is een Nederlander van 59 opgepakt voor een schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen, waarbij een man van 23 vanochtend vroeg om het leven kwam. De verdachte zou Steven S. zijn, die volgens verschillende media bekend is in het criminele circuit. Het slachtoffer zou op de parkeerplaats van nachtclub Icon ruzie met een groep mannen hebben gekregen. Hij zou met zijn auto dicht langs de verdachte zijn gereden. Toen hij uitstapte, klonk er een schot. Hij stapte weer in zijn auto en zakte in elkaar, zegt zijn broer. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later worden aangehouden. De politie heeft meer verdachten opgepakt. Ja, oké, de verdachte zou Steven S. zijn. Ja, dat hoorde ik. Ja. Ken jij Steven S.?
0: Nee, maar ik vind het wel raar als er één schot klinkt dat er meerdere verdachten zijn.
1: Ja, heeft
0: hij hoe zou ze dan met zijn vier een pistool vast hebben gehouden, bijvoorbeeld?
1: En ook wat hebben die jongens geslikt? Want ik bedoel, het slachtoffer gaat dus inderdaad met zijn auto. Zijn een beetje zware jongens. En dan ga je met je auto dicht langs de verdachte rijden, weet je wel. Ja, het is... Ik moet altijd een beetje waar ik dan in het weekend mee bezig ben en waar deze mensen in het weekend mee bezig zijn, weet je wel.
0: Dat zijn toch werelden van verschil.
1: Een wereld van verschil, ja.
0: ja.
1: Maar zag jij nog wat staan?
0: Ja, ik zag deze.
1: Oh ja, tuurlijk. Bulgarije.
0: Die Hongaarse premier, nadat Orbán weg is, moest ook de premier wijken. En oud-schaakster Judith Polga wordt gevraagd om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magia zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Polga is 49 jaar en wordt gezien als de beste vrouwelijke schaakster ooit. Als zij de functie wil, moet het parlement er nog wel goedkeuren. Zaterdag trad Tamás Szolyók af als president, een bondgenoot van de vorige Hongaarse premier Orbán. Szolyók wilde eigenlijk niet weg, maar moest wel, omdat er een andere procedure tegen hem zou beginnen om hem af te zetten.
1: Leuk hè, dat laatste zinnetje, ja.
0: Ja.
1: Hij wilde eigenlijk niet weg. Ja, niet te geloven. Hé, hey, maar zo'n 49-jarige vrouwelijke premier. Nee, president is dan.
0: President zelfs, ja.
1: Ja, de premier is dan die Magyar. Ja, het is wat. Maar dat, misschien moet ik wel naar Hongarije verhuizen, joh. Want dat is een beetje mijn leeftijdscategorie, hè.
0: Kun je een beetje schaken dan?
1: Ja, nee, precies. Als zij mij nou schaakt, dan zit ik gebakken.
0: Ja.
1: Polgar. Nee, ik weet niet, maar Judith Polgar, ja, het klinkt op zich goed. En dat zal een slimme dame zijn, ja. Die zullen ze nodig hebben. Maar ook weer een apart bericht, ja. Van, ze zitten daar echt in nood. Ze kunnen niemand vinden en dan vraag je maar...
0: Nou, Barrington Levy, die zegt, here I come, die wil ook wel.
1: Ja, ook wel zin.

0: Ja, dat wordt een enkeltje Hongarije voor mij, Bas.
1: Ja, ik zag de foto. Je hebt het
0: gezien, hè?
1: Voorstellen, ja.
0: Judith Polgár, nou zeg.
1: Nou.
0: Dat is wel een poging wagen. Ga ik wel een poging bij wagen, denk ik.
1: Ja, dan moet je maar eens even kijken of je er een koninginnetje van kan maken.
0: Samen Hongarije opstoten in de vaart der volken.
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar deze was net Katy Perry van jouw lijst. Als ze het dan toch over dames hebben. Kan je ze nog een beetje uit elkaar houden? De Taylor Swift en Katy Perry's en dat soort dingen.
0: Nou, ik heb een... Ik ben in mijn zoektocht in het muzikale universum... ben ik inderdaad redelijk gericht op leuke zangeressen af en toe. Dus ik heb een heel lijstje nu. En die zullen de komende weken, maanden regelmatig voorbij komen. Katy Perry, ja, die luisterde ik een jaar of 10 geleden. Ze is inmiddels getrouwd, geloof ik, met Orlando Bloom. Zo'n Britse... Het is allemaal een beetje

0: Zij is ook een beetje Brits, geloof ik. En nu, ja, er zijn de kindjes gekomen en een gezinnetje. Dus zij doet niet zoveel meer volgens mij nu. Maar de centen zijn binnen, de huizen en de auto's zijn betaald. Dus dan ben je klaar met leven, hè?
1: Ja, ja, dan houdt het op, hè. Dan kan je gaan sloven.

0: Zo, dat was een Libre. En Angelie zong het nummer.
1: Ja, want jij hebt vanochtend de Franse zangeres hoog op de lijst staan, of niet?
0: Nou,
1: of,
0: ze komt toevallig komen die dan voorbij in het systeem wat ik vandaag hanteer.
1: Amy McDonald dus, ook, hè? Huh?
0: Ja,
1: ook
0: ja,
1: al leuk is.
0: Hij is niet Frans.
1: Nee, hij is niet Frans, hij is meer Schots. Maar weet je wie bij mij, welke zangeres bij mij met stip hoog bovenaan helemaal op nummer 1 staat?
0: Nee.
1: Kun jij niet raden? Nee. Wat dacht je van Britney Spears?
0: Britney Spears.
1: Ja, dat is echt fantastisch, hè? Dat is mijn nummer 1, mijn alles.
0: Ja, jouw alles. Ja. Ja. Nee, als dat dus in Hongarije niks wordt, dan wordt het alsnog Britney.
1: Ja, van Hongarije, van Hongarije naar Los Angeles. Ja. Nee, geintje. Maar nee, Britney Spears staat niet op nummer 1.
0: Niet?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, joh. Ik wilde jou even neppen, weet je wel.
0: Even neppen? Even geintje. Nou, broer, ik sta hoor al voor open. Dus,
1: jij doet niet zo moeilijk, hè?
0: Ja. Nee. Als dat voor jou nummer 1 is, dan vind ik dat heel fijn voor jou.
1: Ik ben blij dat het weer wat beter met Britney schijnt te gaan. Hè? Ze heeft de zaakjes, ze heeft de eigen portemonnee weer teruggekregen van de vader.
0: Nou, en volgens mij heb je dan alweer een hoop berichten gemist.
1: Oh, want, wat heb jij meegekregen?
0: De laatste keer is ze gewoon aangehouden, zit ze alweer in de rehab.
1: Is de kopje weer kaal geschoren?
0: Ja, ze had weer gezopen en van allerlei middelen gebruikt. En,
1: Ferrari in de prak gereden.
0: Ja, dat nog net niet volgens mij, maar het scheelde er niet veel aan. Dus,
1: Maar die Federline, misschien moet die Federline, die Kevin Federline, dat was toch, dat is allemaal misgegaan, hè?
0: Dat is tijdelijk even een hamannetje geweest. Maar
1: die
0: dat
1: moet
0: was
1: weer terugkomen.
0: Geen zuivere koffie was dat.
1: Nee, maar ik denk dat die toch weer terug moet komen. Dat er hoe noem je dat? Als je weer bij elkaar komt, gewoon even weer overnieuw proberen.
0: Reunited,
1: ja.
0: Ja, maar was dat wel zo goed voor haar dan? Is ze daar niet langzamerhand?
1: Nee, daar is het misgegaan. Dus ja, misschien is dat ook weer, nu, als het weer goed komt.
0: Zoals je eraan komt, kom je er dan ook weer af. Ja.
1: Britney
0: nou,
1: Spears,
0: wij doen het laatste
1: topartiest.
0: Nummer alweer. Als we dan toch over rondrijden met volgegoten kanalen hebben,
1: zo.
0: Dan is dit wel een mooie.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
3: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
2: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
4: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
2: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse basis in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere, 8 kilometer file tussen Hilversum en afrit Almere Haven. De vertraging is 20 minuten door een vrachtwagen met pech, maar de weg is weer vrij. A50 Arnhem richting Os, bij Knopen de Bankhoef, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Aretha Franklin met respect. En met alle respect, wie hebben we aan de telefoon?
1: Ja.
2: Goedemorgen Bas en André, jullie hebben René aan de telefoon.
1: Kijk eens.
2: Ik wil even reclame maken, want ik ben van het weekend bij de schoonheidsspecialist geweest. En ik heb een heerlijke voetreflexmassage gehad, of behandeling. Kennen jullie dat?
1: Ja, nou, ik ben pas bij de pedicure geweest, maar dat was voor een likdoorn. Maar is dat ongeveer hetzelfde, of niet?
2: Nee, bij voetreflex, dan ga je eerst met je voeten in een soort van voetenbadje zitten met bubbels en een lekkere olie. En dan daarna, als je voeten afgedroogd zijn, dan ga je op een lichtbed liggen. En dan worden je voeten en een stukje van je benen gescrubbed. En daarna met olie ingesmeerd en gemasseerd. En op een gegeven moment worden er ook andere bewegingen op dingen gedaan, zeg maar. En onderwijl staat er heerlijke, rustige zenmuziek op.
1: Oh ja.
2: En wat ik zo bijzonder vond, naar degene die dat bij me deed later vertelde, was dat zij exact aan mijn voeten kon voelen dat ik een heleboel medicatie slik.
1: Ja, dat zal wel, ja. Want ik bedoel, ze waren helemaal opgezet zeker. Ze waren 4 keer zo groot als wat ze normaal zagen. Of hoe was dat?
2: Misschien, ik weet het niet. Of aan het soort voetzolen, zeg maar. De huid of wat ook.
1: Ja.
2: Maar ze kon dat voelen. Nou, dat vond ik wel heel bijzonder.
1: Ja, nee, dat klopt. Want dat weet ik van. Dat had ik bij mijn pedicure ook. En dat noemen ze, geloof ik, probleembenen of zo. Of iets, als ze het kunnen zien, dan je hebt goede benen en slechte benen. En,
2: ja.
1: En dan een heleboel ertussenin. Maar had jij toevallig ook visjes die aan je tenen gingen knabbelen? Want dat zit er ook bij, zeker, bij de prijs in, of niet?
2: Nee.
1: Er waren geen visjes, visjes bezig.
2: Nee, dat zou ik ook niet prettig gevonden hebben.
1: Dat wil ik nog een keer proberen.
2: Het was een proefbehandeling, dus dit keer hoefde ik niet te betalen.
1: Zo.
2: Maar als je er wel voor betaald, dan is dat €15,50. En dan is het, geloof ik, een uur. Dus het is echt lekker en niet duur.
1: Nee, veel meer. En hoe noemde jij dat nou? Wat was de behandeling die je had?
2: Een voetreflexbehandeling.
1: Ja, precies, ja.
2: En het is heel populair. Ze vertelde dat heel veel mensen enthousiast zijn. En dat men het heel graag laat doen.
1: Ja, ik ben ook van plan om inderdaad vaker naar de pedicure te gaan. Weet je wel, ik bedoel, dat schijnt toch wel 1 keer in de 3 maanden of zo goed te zijn. Maar ja, het is wel even naar je portemonnee kijken hoeveel je te besteden hebt, hè?
2: Ja, dat wel.
1: Dat is het altijd wel. Ze zijn niet.
0: Maar de pedicure, dat is meer een beetje de grovere hak- en zaagwerk. Rotzooi weghalen.
1: Maar
0: en voetreflex is natuurlijk weer wat anders. Maar ja, goed, aan de andere kant denk ik, als er zoveel vraag naar is, waarom geeft ze dan gratis lessen?
1: Ja, nou ja.
0: Goed, want dan zou je eigenlijk moeten zeggen van, vol is vol, want er is zoveel
2: vragen.
0: Ja, maar
2: kijk, het was nu met mij zo dat ze had het al een poosje gevraagd. En omdat ik telkens zei van, ja, ik zit met geld, zei ze van, nou, dan bied ik je eerst een behandeling aan. En dan kan je daarna kijken of je nog vaker wil komen. En uiteraard betaal ik dan. Dus,
0: maar ga je het ook vaker doen dan?
2: Zeker. Okay. Zeker. Ja hoor.
1: Ja, het was mij ook wel bevallen, de pedicure. En alleen, je moet ook niet elke week gaan. Dat is ook een beetje overdreven.
2: Nee. Ik was in elk geval van plan in oktober. Maar mijn moeder heeft gezegd dat ik dat best wel vaker mag doen.
1: Ja.
2: Mezelf weer eens even cadeau te geven. Zo'n lekkere voetreflexbehandeling.
1: Voel je je ook beter? Of heb je?
2: Ja, je voeten voelen echt als herboren als je dat hebt laten doen, hoor.
1: Ja, nee, maar het schijnt ook dat al die drukpunten in je voet, inderdaad, dat als je een beetje links drukt, dan knap je er helemaal, dan knappen je darmen heel erg op. En als je een beetje rechts drukt, dan gaan je hersens helemaal in hemelse sferen.
0: Nou, maar het is meestal zo, als ik een beetje in het midden druk, dan knappen mijn darmen op.
1: Nee, precies.
2: Nou,
1: maar
2: ja,
1: dat,
2: hoe dan ook, je voeten voelen helemaal weer lekker aan. Helemaal, wat zou ik zeggen, schoon, ontspannen, weet ik wat. Je helemaal bent weer helemaal in balans als ze mij vragen, want dat is een van de vragen van de theekaartjes. Ja. Hoe ben jij het beste weer in balans? Nou, uh-huh. Hoe kom jij het beste tot rust? Dan kan ik wel stellen met een voetreflex.
1: Kan ik me voorstellen, ja. En was dat dit weekend?
0: Maar dan zou je ook kunnen zeggen van luister naar Velo FM, want dat is,
2: dat is
0: een zin, hè?
2: De zender. Dat doe ik toch elke dag?
0: Ja, dat doe je elke dag. Dus dat is ook een mogelijkheid. Dan moet je alleen nog iemand hebben die aan je voeten knabbelt.
2: Maar dit heb ik zaterdag gedaan. Dus,
1: ja, leuk hoor. Ja. Leuk dat je dat even deelt. En ik bedoel, ik knap er ook helemaal van op, merk ik. Ja, voetreflextherapie. Ik bedoel, ik neem het mee in de week.
2: Ja, dat zou ik zeker doen. Ik hoor graag hoe het dan was, hoe jij het hebt ervaren.
1: Nou, bij mij moet er eerst nog een paar kilo eelt vanaf gesneden worden. Dus het is allemaal. Ik heb nog een lange weg te gaan, René.
2: Ja.
1: En bij Bas gaan ze helemaal niet beginnen. Dan moeten ze ofwel, Bas. Hè. Ga jij daar voetreflextherapie?
0: Ik zou je wel vertellen, ik heb last van neuropathie.
1: Oh ja.
2: En, dat wist ik helemaal niet, Bas.
1: Heb je wel eens verteld?
0: Nee, jij kan niet alles weten.
2: Nee.
1: Wat was er ook alweer in neuropathie?
0: Dat is dat je uiteinde van je zenuwen zeg maar, aan het vernielen zijn. En daardoor krijg je dus hele gevoelige. Dus ze hoeven mijn voet maar aan te raken. En ik krijg allemaal van die schokbewegingen. Ja.
2: Dat
1: wordt een bloedbad bij de pedicure.
0: Ja, dat wordt... Dus nee, dat gaat hem niet worden.
2: Dat begrijp ik.
1: Geen gezellige reflextherapie voor jou. Ja,
0: nee, en naarmate jouw wordt kruipt er omhoog. Het zit nu al tot onder mijn knie.
1: Oh, is dat dus,
0: een drama? Ja.
1: Wat een drama. Ja.
0: En in mijn ogen en in mijn rug. Maar goed, dat weet je van tevoren. Dus ik ben er ook aan gewend hoor. Maar dat soort dingen, die gaan dus gewoon niet. Want ze hoeven me aan te raken. En al die benen gaan alle kanten op. Dus,
1: maar je moet me zo denken, ebola is erger hè?
0: Nou, precies, dat kan ook nog. Hoewel, als je ebola een beetje je benen wegvreet, heb je ook geen last meer van een neuropathie.
1: Nee, en hoef je ook niet meer naar de pedicure of naar de reflextherapie.
0: Dat bedoel ik maar. Daar rol je overal naartoe. Ja. Goed, maar dat dus.
2: Ja.
1: René, bedankt voor het delen.
2: Ja hoor, graag gedaan. En een goede uitzending verder.
0: Dank je.
2: Dank je wel. Doei.

0: Child samen met Vangelis en Demis Roussos.
1: Ja,
0: en,
1: Demis Roussos.
0: En een mooie e-tip. Het is 5 o'clock en hij wok. Dus wat dat betreft, ja, misschien het wokken vanavond maar weer eens stillen. We gaan naar het regio nieuws, want nieuwe buurtbakken rolt door Putten dankzij lokale steun. Ja, Putten voor elkaar heeft een nieuwe bakfiets voor het buurtbakkie. Aanschaf is mogelijk gemaakt door een gift van kringloopovernodig en steun van een aantal lokale ondernemers. Met de bakfiets trekken opbouwwerkers wekelijks Puttense straten in voor koffie, thee en een goed gesprek. Ja, die kringloop overnodig, die zijn goed bezig, man. Die verkopen op jaarbasis zoveel dat ze een heleboel maatschappelijke instellingen kunnen helpen.
1: Ja, je hebt het over, zeg maar, kringloop in het algemeen of in Putten?
0: In Putten, bedoel, ik neem aan dat, in bedoeling, dat het overal dezelfde bedoeling heeft. Maar ik weet in ieder geval hier dat het goed loopt. Want ook wij als VeloWFM hebben al een aantal keren een gift van hun ontvangen.
1: Kijk eens.
0: Bijvoorbeeld de stoelen die hier staan zijn door hun mogelijk gemaakt.
1: Nou, bedankt joh. En hoeveel kringlopen zijn er in Putten? Want in Harderwijk, ik ga meestal naar Harderwijk, ga ik er naar eentje. Ja. En in Ermelo kom ik wat minder. Maar hier zit er één, of die ken
0: volgens
1: ik inderdaad.
0: Volgens mij zit er één, maar het zou me zo kunnen zijn dat er nog één is. Maar helemaal zeker weet ik het niet. Maar dit is wel de meest bekende.
1: En ik breng ook steeds wat vaker weg. Maar heb jij je kringloopwinkelperiode gehad van komen en gaan? Of
0: nou het... ja, je moet even weten wat hun beleid is. Hè? Bedoel, ik heb uit de periode van de tweede druk van mijn boek bijvoorbeeld. Ging de uitgever ging failliet. En dan heb ik daar nog iets van 400 boeken van staan.
1: Precies, ja.
0: En, dus die hadden gratis aangeboden. En, maar dat willen ze dan niet hebben, want dan neemt er veel beslag in.
1: Ja, klopt.
0: Terwijl ik zei van juist, zoiets is een weggevertje. Geef je gewoon cadeau aan iedereen.
1: Ja, die leg je ergens bij de kassa of zo.
0: Ja, ja. En dan zeg je gewoon, oh, je hebt van tientje besteed, hier heb je een gratis
1: boek. Maar dat klopt, ze hebben allemaal hun eigen innamebeleid. En bij in Harderwijk weet ik dat ze ook oud ijzer kun je gewoon brengen, weet je wat? Dat nemen ze gewoon in. En we zien net een appje van Mirjam dat er 3 zijn. Dus
0: drie kringlopen in winkel. Laat het dan zo zeggen. Je hoort eigenlijk alleen maar over nodig. Want Mirjam, hoe heet die andere twee dan?
1: Ja,
0: nou, dan zien we dat zo wel weer verschijnen.
1: Ja, want ik ken ze dus in Putten niet. Maar jij zegt dat voor jouw idee van hier in de regio, in die directe regio Putten, loopt het als een malle. Dat is gewoon
0: overnodig. Dat weet ik. En dat ze in Putten bezig zijn. Ja. Omdat je daarmee te maken hebt. Van wie belt er nu? Eens even kijken. Ja, er belt weer iemand. Oh, goedemorgen weer van de lijn.
2: Elisabeth aan de lijn hier. Ik wilde even aan André vragen.
1: Ja.
2: Genghis Khan. Ja. Was dat niet een voorvader van mij?
1: Ik denk het wel, ja. Want hij heeft heel erg zijn best gedaan tussen Vladivostok en Warschau. Een jaar of 1000 geleden. En het schijnt dat jij, ik en misschien wel Bas ook. Nou, Bas vraag ik me af. Maar we hebben allemaal wat DNA van Genghis Khan in onze bast. En ja, je hebt 46 chromosomen, dus ergens een stukje. En ik denk dat inderdaad misschien jouw haar of jouw oogkleur is misschien wel van Genghis Khan. Dus gefeliciteerd, weet je wel.
2: Dankjewel. Ja, het was een hele mooie man, want ik heb afbeeldingen gezien. Ook over hem gelezen, maar ik ben te 100%... Ja, sorry hoor, maar ik heb zo van aan mijn harsjes, wou ik zeggen. Aan mijn hoofdje.
1: Ja, dat weten we.
2: Ja, dat...
1: Dat mag wel.
2: Dat ik het weer, dat het mij ontschoten is allemaal.
1: Maar leuk dat je er even op terugkomt. En wat wilde je precies zeggen over Genghis Khan? Is het een knappe man, zeg je? En,
2: ik vond het een mooie man op die afbeeldingen. Ja, en of het ook een strijder was.
0: Ja, dat was het zeker. Maar het deed niet anders.
1: Het deed niet anders. Maar ik vond het ook wel... Ik viel bijna op mijn achterhoofd toen ik dat inderdaad hoorde. Van die man die heeft heel erg zijn best gedaan om zichzelf, laten we zeggen, in de toekomst voor te laten leven. Dat is wel duidelijk. En ik baal er verder ook niet van, hoor. Ik heb verder, totdat ik er van hem hoorde, heb ik verder niet zoveel gemerkt van zijn DNA in mijn DNA. Maar weet je wel, ik zou wel eens een hartig woordje met die man willen spreken eigenlijk. Jij niet, Genghis?
2: Ja, maar Maar bedoel je dan het Germaanse Rijk of bedoel je het Spaanse? Of het
1: nou, hoe die dat gedaan heeft van Vladivostok tot Warschau, laten we zeggen, zijn DNA doorgeven aan Jan en Alleman. Weet je,
2: zal
1: toch wel een bepaald politiek beleid achter gezeten hebben. Dan werd er overal een tentje opgezet en dan werd er even politiek gevoerd op zijn Genghis Khan's, weet je wel.
2: Ja.
1: Begrijp je wat ik bedoel?
2: Ik begrijp het nou helemaal weer wel, ja.
0: Heet je toevallig ook Kaan met achternaam, Elisabeth?
2: Mijn achternaam is niet Kaan, hoor.
0: Ja. Oh, nou ja. Dat
2: met
0: zou...
2: K-H-A-N, dacht ik, hè.
0: Ja,
2: dat je
0: ja. Nee, maar dat zou kunnen. Ik bedoel, dan wisten we het zeker, hè. Maar,
2: ik weet wel van Brigitte Kaan. Of, maar dat
0: Brigitte Kaan,
2: een heel ander.
0: Ja, die is getrouwd met een of andere dorp. Brigitte Kaan.
2: Nee.
1: Maar het was een Mongool, was het, hè? Van de Mongolen waar kwam die vandaan, hè? Die Genghis.
2: Ja,
0: was het de baas van Mongolië, dus...
2: Dat was de baas. Die dacht dat hij de baas was en die speelde dan de baas daar dan zeker. Ik weet het helemaal niet meer. Ik moet hem opzoeken allemaal.
0: Nou, ga je dat lekker doen. Heb je vandaag ook weer mooi wat op de agenda staan.
2: Ja, maar ik krijg ook nog iemand die boodschapjes voor me gaat halen, wat ik zelf
0: nou,
2: niet
0: precies,
2: kan.
0: Nou, precies. Dan kan diegene toch mooi alleen doen. Boodschappen doe je in de winkel en jij gaat lekker thuis.
2: Ah ja, potverdorie. Ik breng mezelf helemaal in de war. Nou, geweldig. En heel veel... Oh ja, en dat wil ik nog zeggen, dat ik heel veel respect heb voor jullie beiden, maar ook voor Mirjam. Ik heb gehoord van haar knie.
1: Oh ja, ja.
2: En ik wens haar weer Mirjam heel veel kracht en heel veel wetenschap en sterkte. Ja, want ik heb toen in het verleden ook mijn heup gebroken, Bas, dat weet je. Nou, die doet nog verrekte zeer, hoor, weet je wel. Toen ik gevallen was hier in Ermelo over die stoeprand. Ik keek naar de Oekraïense vlag die ze ergens boven op mijn huis hadden hier. Om de hoek en ik dacht, wat is dat, een Oekraïense vlag? Ik denk, oh, er wonen vast Oekraïense mensen. Het zijn oorspronkelijk ook Russische hoor, maar Russen hoor. Maar goed, in het verleden. Maar ineens, tjak.
0: Ja.
2: Toen pleurde ik zo helemaal lang uit. Nou ja, en toen kwam er een hele lieve meneer op een fiets aan. En die raapte me op. En daar heb ik hem zo voor. Zo ben ik hem zo dankbaar voor geweest. Maar ik heb 4,5 week. En met die gebroken heup gelopen, want ik had een dokter even laten komen. En die arts die zei dat het gewoon een beetje mijn voet gekneusd was. Nou, het was helemaal mijn voet niet. En,
0: als jij zegt ik heb 4 weken met een gebroken heup gelopen, dan
2: met vreselijke pijnen.
0: Okay.
2: En kwam de huisarts erachter dat er moest een foto gemaakt. Dus ja, dat moest eerder gemaakt. Maar Johan die was kwaad, joh. Johan was kwaad. Hij zegt, potverdorie, laten ze hier 4,5 week met een gebroken heup rondlopen en bla bla bla. Maar ja, goed, dan is er een foto gemaakt. Heeft de ambulance me toch nog naar Sint-Jansdal gebracht in Harderwijk. En daar ben ik geopereerd.
0: Door dokter Kaan.
2: Ja.
0: Goed, jongens. Eind aan breien.
2: Ja, oh.

0: Anouk en Douwe Bob. Nou, dat was Hold Me. En dan dankt Mirjam Elisabeth nog even voor de goede wensen enzovoort. En gaan wij... die hebben we dus net gehad.
1: De drie kringlopen.
0: Ja, de drie kringlopen. Oh ja, die noemt Mirjam nog even. Laten we die er even bij pakken. Woord en Daad, dat is dan van de Ambachtstraat, ontwikkelingslanden. Dan heb je dan de Postweg, eentje van de Hersteld Hervormde Kerk. En aan de Achterstraat is overnodig plaatselijke projecten.
1: Ja.
0: Nou, dan hebben we dat allemaal weer...
1: Dankjewel, Mirjam.
0: Ja. Ja, dan hebben we dat allemaal weer...
1: in overzicht.
0: Goed, gaan wij weer verder in de regio. Statiegeld actie levert volle tas op voor buurtkastjes in Putten. De buurtkastjes in Putten zijn weer flink aangevuld dankzij een statiegeldactie bij Albert Heijn. Puttenaren doneerden hun statiegeldbonnen waardoor voor €300 aan boodschappen kon worden gekocht. Samen met eerdere opbrengsten producten van het Armoedefonds en de spontane donatie van tandarts Breuklander liggen er nu weer veel spullen klaar voor de kastjes. Nou, dat zou een goede
1: zijn. Super, super.
0: Het is wel heel raar dat dat in Nederland moet, maar ja. En dan een scooterrijder is gewond geraakt na een val in de sloot langs de Nijkerkenstraat. En dat is gisteren gebeurd met een eenzijdig ongeval. Op de scooter zaten twee jongens die bij Bosbad Putten waren geweest. De bestuurder raakte gewond aan zijn been, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
1: Oh,
0: de scooter lag in de sloot.
1: Ja, die foto ziet er goed uit. Helm erbij.
0: Ja.
1: Ze hebben meteen maar alles van zich afgegooid, want het was even schrikken.
0: En dan de laatste zomeravond, Cross sluit de serie van MC Volgas af. Ja, misschien was dit nog wel een laatste ritje met de scooter. Maar woensdag 15 juli is de derde laatste zomeravond al gereden. Hebben we het vorige week al even over gehad, dus die kunnen we dan gevoeglijk laten overslaan. En dan hebben we de openluchtdienst weer van start bij de Zuiderkerk in Putten. Hervormde gemeente Putten is weer gestart met de jaarlijkse openluchtdienst op het terrein achter de Zuiderkerk aan de Beulenkampersteeg. Tot en met 30 augustus vindt op zondagavond zangdiensten plaats met muzikale begeleiding door de combo van gemeenteleden en overdenking vanuit de Bijbel. Van 26 juli tot en met 16 augustus worden daarnaast ook ochtenddiensten gehouden. En na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en limonade. De diensten zijn vrij toegankelijk voor inwoners, vakantiegasten en andere belangstellenden. Meer informatie is verkrijgbaar via openluchtdiensten@hervormdputten.nl. Ben jij in kerkganger geweest ooit? Of
1: ja,
0: nog steeds?
1: Ik ben op het moment niet echt kerkelijk meelevend. Maar ja, ik heb mijn postje wel gehad van het hele spectrum van de 186 denominaties in Nederland. Ja.
0: Ja, ja.
1: Van de handjes in de lucht met de rode en gele broeken van de Evangelische Kerk tot en met het gekrookte riet, weet je wel.
0: Oké, we gaan naar Jorja Smit. Wie is dat?
1: Het is ook weer een zangeres die hoog op mijn lijst staat. Met een mooie donkere stem. On My Mind.

0: Ja, Angus en Julia Stone was dat met Nothing Else. En daarmee gaan wij weer even naar een kerkdienst. Want er zijn nog meer heidendiensten. Tot en met 16 augustus worden er op zondag weer heidendiensten gehouden op de Krachtigheizer Heide in Putten. Het zijn openluchtdiensten die worden georganiseerd door de IECP, de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie Putten. Wil je eens naar de laagdrempelige kerkdienst op een alternatieve locatie, dan is dit een prima gelegenheid. De diensten beginnen om 11 uur en duren ongeveer een uur. Na die tijd is de koffie een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er worden een aantal klapstoelen klaargezet, maar het meenemen van een eigen stoel wordt aanbevolen. Meer informatie over de dienst is te vinden op site kerknetputten.nl en dan bij heidediensten. Elke zondag om 11 uur tot en met 16 augustus. De locatie Krachtighuizenweg, kruising Schovenhorstveldweg, achter vakantiepark De Heihaas.
1: Ja. Jij had meer een katholieke achtergrond, geloof ik, hè?
0: Ja, ik ben in een katholiek nest geboren.
1: En opgevoed ook, zeg maar.
0: Ja.
1: Of was het al vrij snel, toen jij geboren werd, hingen ze het geloof al aan de wilgen?
0: Mijn opa die was godsdienst waanzinnig.
1: Oh, okay.
0: Dus dat was allemaal, dat werd al...
1: Die was streng in de leer, zeg maar.
0: Ja, dus mijn ouders hadden zoiets, dat gaan we onze kinderen niet aandoen.
1: Nee, precies. Uh-huh.
0: We hopen dat ze er zelf hun weg in vinden en... Mocht dat zo zijn, is dat meegenomen. Mocht dat niet zo zijn, zijn we er niet treurig om. Want het kan ook een hele vervelende kant op gaan.
1: Ja, ik zat meer in het protestantse PKN hoek, zit ik, zeg maar, ben ik opgevoed. Is toch wat anders, hè, dan katholiek.
0: Ja.
1: Maar jij hebt wel missen meegemaakt. Ja,
0: ik ben wel in de kerk geweest. Maar ja, wat je vaak over katholieken hoort, meestal met de kerstdiensten en zo. Kijk, toen ik jong was en in de kerk kwam, toen werd er alles nog in het Latijn gedaan.
1: Serieus?
0: Ja.
1: En kreeg je ook zo'n hostie in je mond gemikt?
0: Als je heilige communie had gedaan, was je daarna aan de beurt met de hosties.
1: Kreeg je brood te eten in de kerk, ja.
0: Ja.
1: Maar ik herinner me, ik ben als katholieke dienst vooral staan, zitten, staan, zingen. Het is veel hectischer dan een protestantse dienst, vond ik, wat ik ervan meegemaakt heb.
0: Ja. Ja, en ik ben daarna wel eens in een protestantse dienst geweest en dat vond ik dan weer veel normaler.
1: Beetje tam?
0: Maar meer menselijker. Omdat je daar zeg maar gewone mensen zagen en mensen in een zwart pak. Terwijl in de katholieke kerk had je toch meestal allemaal Sinterklaassen rondlopen. Ja,
1: tamboerijnen, Sinterklaassen, mantelpakjes, paars, groen, geel.
0: Precies.
1: Heeft ook wel wat, hoor.
0: Maar ja, wel natuurlijk wel weer. Want af en toe dan hoor ik de pastoor wel eens bij het uitdelen van het lichaam van Christus. En dan kwam de mooie vrouw uit de buurt. Christus, wat een lichaam. En zulke dingen, weet je wel. Dat
1: herinner je allemaal nog wel.
0: Dat zijn dingen die vergeet je niet.
1: Hè. Mooi verhaal.
0: We gaan naar de fix.
1: Ja, dat obscure New Wave bandje van mij, ja, heerlijk.

0: Ja, en de Puttense Braderie komt terug. Jullie hebben er 7 in Ermelo, hè?
1: Ja, wij gaan helemaal los.
0: Ja, Putten krijgt er weer 3 op 24 juli, op 7 augustus en 21 augustus. 24 juli is dat donderdag, hè?
1: Ja, komende vrijdag is dat.
0: Vrijdag, oké. Okay. 24 juli dus, 7 augustus en 21 augustus. Het is 2 weken tussen. Staat de Puttense Braderie weer op de agenda. Bezoekers kunnen terecht voor een gezellige markt met ruim 60 kramen, muziek en activiteiten voor jong en oud. Nou, noteer in de agenda dus, zou ik zeggen.
1: 3 maal.
0: Ja, en dan zullen we zien. Dan gaan we naar wekelijkse agenda voor Putten voor elkaar. Nou, het beste is om op de website van Putten voor elkaar te gaan doen. Want dan gaat het over bingo bij Putten voor elkaar, open eettafel. Vervoersdienst Putten voor elkaar, digitale spreekuur, geheugensteunpunt Putten, maandagochtend vergeet mij niet lunch, de dinsdagochtend inloophuis, het woensdagochtend atelier Brein, woensdagmiddag kwiekgroep, vrijdagochtend vergeet mij niet lunch, klussendienst, burennetwerk Putten, diepvriesmaaltijden via Putten voor elkaar, uitleven van hulpmiddelen Medipoint, kortom, gewoon even naar de website van Putten voor elkaar.
1: Juist.
0: En nu we het dan toch nog over Putten voor elkaar is, er was ook nog een persbericht. Via de Sportfederatie Gelderland hadden ze hier ook actief Putten. Maar die gaat op in Putten voor elkaar. Al het personeel daarvan wordt personeel van Putten voor elkaar. Nou, is dat ook weer bekend allemaal. En gaan wij naar een volgende nummer.
2: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
6: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
5: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
7: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
5: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein staat 10 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
9: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
10: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
11: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bezinning met een rollende R.
1: Ja, hoe is jouw Frans? Kun je dit een beetje verstaan?
0: Een petit.
1: Ja, ik volg het ook niet helemaal. Het is een beetje weggezakt bij mij het Frans. Duits en Engels is beter. Maar ja, mooie stem hè. Barbara Pravi met Louis.
0: Louis. En welke Louis weet je natuurlijk?
1: Ja, nou Louis de 13e, de 14e, de 15e.
0: Oh, oké. Zeg het niet maar. Louis van Gaal.
1: Louis van Gaal zal het niet zijn, denk ik.
0: Nee, dat Louis past. Armstrong.
1: Dus ja, je hebt er nogal wat.
0: Ja, de Louis Davids. Het stekt best nog wel van de Louis, als je er even over nadenkt.
1: Ja, mijn vader heeft een vriend die Louis heeft trouwens.
0: Kijk,
1: daar
0: heb je het al.
1: Heb jij ooit iemand in je kenniskring gegaan die Louis heette?
0: Nou ja, ik heb een hele poos voor de klas gestaan. Dus daar kwamen wel wat Louis voorbij. Ja.
1: Het is nog een best veel voor voorkomende naam. En ik denk dat dit een voormalig vriendje van Barbara was. Ja, dat zal het wel zijn.
0: Ja, goed. Nou, daarmee is dat uur geopend. We gaan in dit uur bellen met Ronnie Mans van de VVV in Ermelo. En hebben we daar nou weer een beller?
1: Weet ik niet. Nee,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, volgens mij wel. Goedemorgen weer, Wannelijn.
2: Hoi, met Elisabeth voor de laatste keer vandaag. Hoor, ik zal niet meer storen. Mag ik alsjeblieft een plaatje voor Moerad? En voor Mohammed, dat zijn twee vrienden van mij. Oh. En hele fijne jongens van Aisha mogen horen.
0: Aisha, ga ik voor je opzoeken. Voor Murad en Mohammed Kaan, hè?
2: Nou, nee. Het is een rotzak geweest, die Kaan.
1: Oh, nu ben je weer... je was net verliefd en nu is het weer...
0: Ja,
2: nou, probeer het heel oosten...
1: Ik heb ook even zitten zoeken. Bas, heb jij nog zitten graven in die geschiedenis van Genghis Khan? Of
0: nou, ik wist al dat het een foute vent was. Ja. Dus ik heb geen foute vrienden.
2: Vergeven en vergeten, hè?
1: Ja, nou, precies. Kublai Khan was
0: zo. Hij zou voor je opzoeken.
2: Oké, jongens, bedankt.
0: Yo, hè.
2: Hoi, de jongens, hoi.

0: Ja, die kwam van jouw lijst, hè?
1: Ja, de Permanent Vacation van Aerosmith. En die, ja, dat is een beetje de tijd weer, hè? Iedereen smeert hem weer uit Nederland.
0: Ja, dat is een fijn liedje ook, dus ik zet hem even in mijn mapje. Nooit wat het goed voor is.
1: Ik denk dat Ronnie Mans ook wel een heel lijstje heeft vakantieactiviteiten, of niet? Gaan we hem al bellen? Of
0: we gaan hem bellen, ja. We zijn wel wat te vroeg, maar kan het schelen, joh.
1: Probeer het maar.
0: Anderhalve minuut, ja, het moet maar.
1: Kijk of hij wakker is.
0: Ik denk het toch. Misschien is hij wel vakantie, joh.
1: Ja, nee, precies.
2: Dit nummer is niet in gebruik.
0: Krijg daar gaan we weer. Ja.
1: Poging 2.
0: Poging 2, even wat langer wachten.
3: Goedemorgen, Steve Hermelen, spreekt met Ron.
0: Ja, goedemorgen. Ben je
3: nog
0: niet op vakantie?
3: Ben ik op vakantie? Nee, ik ben nog niet op vakantie, nee.
0: Maar wanneer ga je?
3: Zal het hoogseizoen ook niks worden.
0: Oké, dus dat wordt het naseizoen?
3: Ja, joh.
0: En dan hebben we het dan over oktober of september?
3: Ik heb nog geen plannen.
0: Oh, je hebt nog geen plannen?
3: Nee, ik heb nog geen vaststaande plannen.
0: Maar wel met de trein?
3: Wel. Ja, dat zal het wel worden, ja.
0: Ja, oké. Dat weet jij misschien niet, André.
1: Je hebt geen auto, Ronnie?
0: Ronnie is helemaal weg van
3: trein. Ja, ik heb wel een auto, maar...
1: Maar de trein, nou, je bent niet de enige. Ik ken ook iemand. Ik heb ook iemand die gaat naar Venetië, geloof ik, dit jaar met de trein.
3: Ah, lekker.
1: En, maar dat is allemaal een beetje slow travel is het dan, hè, geloof ik. Hè? Een beetje slow, meer slow travel.
3: Ah, maar je moet ook van de reis genieten, zeg ik altijd.
1: Ja, precies. Ja. Nee, ik ben er zelf niet meer zo van de treinen. Maar jij doet dat, doe je al jaren met de trein?
3: Ik doe dat al jaren. Ik vind het,
0: maar jij bent ook een treinliefhebber, toch?
3: Ik ben een treinliefhebber, ja. Dus daarom vind ik het ook heerlijk om met de trein te reizen en ook met de trein in het buitenland te reizen.
0: En heb je dan ook een modeltrein thuis op zolder? Of,
3: Nee. Ik heb ook geen zolder, dus dat is het probleem.
0: Oh ja, zie ik in de taal. Maar als je in zolder gaat, dan had je daar ook een trein.
3: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Leuk man.
0: Ja, goed. Maar hoogseizoen, wat heb je allemaal in de aanbieding?
3: Hoogseizoen, volop activiteiten. Een aantal dingen. Morgen is er weer de tweede zomeravondbraderie. Van 6 tot 9 staat de hele stationstraat in het teken van de braderie. Met een kleine 200 kramen met verschillende producten. Zowel commercieel als hobbymatig. Zowel eten en drinken als kleding, sieraden en verzin het allemaal maar. Alles komt voorbij door het hele centrum, door de hele stationstraat. En er zijn natuurlijk de nodige terrassen. Er is live muziek. Braderie is van 6 tot 9 en dan gaat de afterparty nog even door tot 11 uur. Dan hebben we... De rondleiding Spuldenbos en Zoltsegat. Dat staat woensdag op het programma. Vertrekkend vanaf de parkeerplaats Boshuis 3 aan de Spruldeweg nummer 205. En dan ga je met een gids het magische Spuldenbos in. Het oudste bos van Nederland. En laat je verrassen door de vele zagen en legenden. Zoals de legende van het Zoltsegat. De geesten van de monniken, die waden er nog steeds 's nachts rond. De gids zal je alles vertellen over de mysterische legende. Vanaf 10 uur is het vertrek dus. Morgenochtend 10 uur. En vertrekken vanaf de parkeerplaats Boshuis 3. En aanmelden, dat is even verplicht via VVV Putten. Dan hebben we wel de woensdag en dan hebben we Sporen van Verborgen Wild. En dat is s'avonds een rondleiding met een gids met organisatiebureau Rijntje de Vos. Beginnend met een mini-presentatie bij aanvang met interessante feiten. En daarna een wandeling door het ruige veld. Waarbij de gidsje natuurlijk wijst op de sporen van het wild en andere natuurfeitjes. Vertrek is om 7:30 vanaf de parkeerplaats bij het Indianenbos bij de speeltuin. En aanmelden, dat kan bij ons en dat is wel even verplicht. De kosten zijn €14,50 voor volwassenen en €10 voor jeugd tot 16 jaar. Dan heb je ook die woensdagavond een familiespeurtocht. Bij Staverden. Stap in het betoverende bos van Staveren, waar de boswachters een magische speurtocht hebben uitgestippeld. Volg de aanwijzingen en los de raadsels op die je onderweg tegenkomt. Het is voornamelijk voor kinderen van groep 2 tot 8. Maar ook oudere kinderen zullen er zeker plezier aan beleven. Vertrek is om 7 uur vanaf het bezoekerscentrum Staveren aan de Staverensweg 287. En de kosten zijn 6 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen. Dan hebben we de donderdag. En de donderdag hebben we het pakhuisspel bij Museum het Pakhuis. Kruip in de huid van een echte museumexpert tijdens dit pakhuisspel. In het interactieve kaartspel krijgt iedere speler een eigen rol binnen het museum. Van influencer tot curator. Verzamel bijzondere objecten, stel slimme combinaties samen en creëer jouw eigen unieke tentoonstelling. Een verrassend en gezellig spel voor jong en oud, geschikt vanaf 10 jaar. En het is donderdag om 11 uur en om 2 uur. En dan gaan we nog naar de vrijdag en dan hebben we de Drift Summer Party. Bij de Drift Beach Club aan de Palmbosweg 32. Aan het water, de muziek aan, cocktails binnen handbereik en samen genieten van een onvergetelijke avond aan het water met DJ's en live muziek. Vanaf 5 uur is dat vrijdag en de kosten zijn €14,50 per persoon. Tot zover.
0: Nou, dat is een mooi pakket.
3: Dat dacht ik.
0: Gaan we luisteren naar de Animals met House of the Rising Sun. Of naar Anita Meijer met The Alternative Way. Of naar Khalid met Aisha.
3: Noem maar de Anita Meijer.
0: Anita Meijer doen we die en dan wensen we weer een hele fijne week.
3: Jullie ook.
0: Lekker, doei. Bye.

0: Ja, en dat was een verzoek van Elisabeth. Goed, gaan wij de regio weer eens even in.
1: Richting Ermelo.
0: Ja, ik moet even kijken.
1: Of waren we met Putten nog niet klaar?
0: Ik weet niet waar we...
1: Putten was nog bezig, hè?
0: Ja, dus klapstoelcabaret. Dat is nou mooi, hè? Met die kerkdiensten met klapstoelen en klapstoelcabaret. Dan weet je in ieder geval dat je applaus hebt.
1: Ja, nou ja, ik heb er ook altijd eentje achter in de auto liggen.
0: Ja,
1: de laatste
0: jaren.
1: Ja,
0: toch fijn dat die stoelen dan in ieder geval even willen klappen.
1: Ja.
0: Het theaterseizoen is ten einde, maar het nieuwe seizoen in september begint. Is dat ook in de zomer in Putten voldoende te beleven op cultureel gebied. Zondag 26 juli, aanstaande zondag, om 3:00 organiseert Theater Stout het eerste klapstoel cabaret bij Landgoed Schovenhorst Putten. En het is een groene omgeving. Nou ja, het is cabaret, dus ja, het is wel lachen.
1: Ja,
0: en we hebben er dan 26 juli met twee artiesten. En eens even kijken.
1: Teun de Vries.
0: Ja, Teun de Vries. En hoe heet zij ook alweer?
1: Nee, hij.
0: Ayoub
1: Karrag.
0: Oh, dat is ook een hij. Oh, ja, dat kon je niet zien. Hij
1: ja, de jurk aan.
0: Ja, ja, www.theaterstrout.nl. Daar kan je meer informatie vinden en kaarten reserveren.
1: Leuke locatie aan Schovenhorst.
0: En dan is er een kijkje achter de schermen bij de boer tijdens de zomerse fietsenroute. En dat is tijdens 3 fietsenroutes krijgen jongeren een auto de kans om een kijkje te nemen op verschillende boerenbedrijven in de regio en meer te ontdekken over het boerenleven en de productie van voedsel. Nou,
1: we zijn bij El Chapo langs.
0: Ik weet niet waar ze allemaal langs gaan. In Woudenberg is dat.
1: Wow.
0: En rond Barneveld en rond Ede. Ja, ja, dat is helemaal uit de richting. Maar het trekt elk jaar wel 5.000 tot 6.000 bezoekers. Veel plezier alvast. Wat een apart brilletje heeft die man op.
1: Ja, het is 2026, hè?
0: Ja. Dat is een columnist, Jelle Riet, over een kunstwerk met een opmerkelijke boodschap. Eikel.
1: Ja.
0: Nou, wie dat wil lezen, moet naar de puttenaar.nl. Dan kan je de hele column lezen. En dan gaan we naar Harderwijk, de Ibiza-markt in de zomer. En exclusief blijven met events. De Ibiza-markt is op zondag 19 juli, die hebben we dus al gehad. En dan 2, 16 en 30 augustus nog 3 Ibiza-markten. En dat ziet er allemaal wel feestelijk uit allemaal.
1: Ja.
0: En als je de foto's wil, kijk dan toch eens even. Wat een drukte van geweld. Van je welste.
1: Bij het Dolfinarium in de buurt is dat.
0: Ja,
1: maar ben jij wel eens in Ibiza geweest? Het echte Ibiza?
0: Nee.
1: Mallorca, Menorca? Nee, ik wil er ook nog een keer heen. Maar het is allemaal een beetje verpest daar. Dat was 40 jaar geleden, was leuk daar. En nu zit Patty Brat daar en zo.
0: Oh ja, dat moeten we wel helemaal niet hebben.
1: Hoeven wij er niet meer heen, hè?
0: Nee, Harderwijkse zaken kun je indruk krijgen van die Ibiza-markten qua fotomateriaal en een heel verhaal. En dan kun je in Harderwijk ook zwemmen voor ALS en voor Paulette. Harderwijk in het water doet mee aan Amsterdam City Swim. En dat... De 2018 zou een jaar worden. Paulette en Bert Hoeven waren allebei 49 jaar. Zouden een groot 50-jarig verjaardagsfeest geven. Ze hadden een nieuwe baan in de woning aan het waterfront gekocht. Het feest ging en kwam er alsnog maar de diagnose van een ernstige ziekte. Wierp een donkere schaduw op hun leven. Want het leven van Paulette ziet er sinds 8 jaar heel anders uit. Maar dat is dan waarschijnlijk omdat... het begon met een klapvoet. Nou ja, je moet het hele verhaal maar eens even lezen. Het gaat over ALS, het gaat over allerlei vervelende toestanden in ieder geval. Harderwijksezaken.nl. Harderwijksezaken.nl. En wat is dit? Ja, Jellek Harderwijk, ik had het al gedacht. Die hebben Van der Valk in Harderwijk hebben ze dus een informatiezuil geplaatst. 10.000 euro subsidie voor de organisatie van de herfst evenement. En wat is het nou weer?
1: Staat reclame dwars tussendoor.
0: Ja, joh.
1: Maar goed. In ieder geval een soort collaboratie tussen Van der Valk en
0: Heerlijk
1: Harderwijk.
0: Ja. Nou, is, goed. Dan moet je, als je het wil zien, moet je maar even naar de Harderwijk Courant.nl. Wij gaan weer even een plaatje draaien.
1: Jazeker.
0: Had ik er een van jou klaar? Nee.
1: Ik weet niet wat je klaargezet had, maar...
0: Ik heb nog wel...
1: Uit jouw lijst, een zen-plaatje. Nee.
0: Ja, zen-plaatje.
1: Ibiza zen-plaatje.
0: Een beetje Ibiza, een beetje Caribbean, een beetje zen, een beetje...
1: Lekker
0: hoor. Ja, lekker zomers.

0: Ja, en dan heb jij Ronnie Ruijsdaal daar staan. Dat is zo meestal zo'n feestartiest.
1: Ja, Ronnie Ruijsdaal is behoorlijk uit mijn comfortzone. Maar ik was eigenlijk op zoek naar een ander plaatje, een Nederlandstalig plaatje. Maar ik kwam deze tegen. Ah. Ik dacht, nou, dat kan wel een keer in de zomer.
0: Ja, tuurlijk, joh. Dat klinkt naar I want you, we want you, we want you is de nieuwe recruit.
1: Ja, YMCA. Ja, dit is anders, hè?

0: Ronnie Ruisdaal.
1: Ja hoor.
0: Ja, ik denk
1: dat is een bakootje.
0: Ik denk even dat het een buitenlandstalig nummer was. Dus ik denk, hey, normaal is hij van de Nederlandstalige toestanden. Maar het was dus ook gewoon
1: Amsterdamse toestanden. Volgens mij. Ja, precies.
0: Eens even kijken. CDA Gelderland benoemt nieuwe lijsttrekker voor waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe. Nou, dat is mooi.
1: Bloemetje erbij.
0: Flinkant, ja, precies. Gerard Bos is gekozen uit Apeldoorn. Heel veel succes, Gerard. En dan ruim 200 bomen meer op waardevolle bomenlijsten in Harderwijk. De gewijzigde waardevolle bomenlijst is definitief vastgesteld door het Harderwijkse College van Burgemeesters en Wethouders. Met de wijziging worden 234 bomen met een cultuurhistorische beeldbepalende botanische, landschappelijke en natuur- en of omgevingswaarde aan de lijst toegevoegd van bomen die Harderwijk wil behouden.
1: Chapeau.
0: Ja, nu pas zou je dan zeggen. Maar goed, het had al heel lang gemoeten, maar het is goed zo.
1: Beter later nooit.
0: Ja, ik ben ook benieuwd of er een stamboompje tussen zit en een vleesboompje en zo.
1: Appelboom.
0: Maar goed, daar komen we wel achter. We blijven in Harderwijk, want Wessel van Wijk houdt zich knap staande tussen de motocross-stoppers. En ja, ze hebben de laatste finale gereden. En een competitie over 4 wedstrijden met internationale rijders. En de 19-jarige Wessel van Wijk reed mee tussen deze toppers en eindigde meestal rond de 20e plaats. In de laatste wedstrijd had hij een luchtgevecht in de middenmoot en werd hij 17e afgevlaagd. Nou ja, goed bezig in ieder geval. He, beter dat dan dat je helemaal niet meedoet. En dan...
1: Oelala, Rozemarijn.
0: Rozemarijn van den Berg. Wie kent haar niet? Ja, ik niet, maar...
1: Ze komt ook net kijken.
0: Sensuele lippen. Oh, dat mag niet meer zeggen tegenwoordig. Nee,
1: pas op.
0: Van schets naar Herman van Veen's sprookjesboek. Een droom komt uit voor Rozemarijn, 6-19. Hier is een Rozemarijn van den Berg. Heeft de illustratie van het nieuwe boek Repelsteeltje van Herman van Veen gemaakt. Nou.
1: Dat is knap hoor, op je 19e.
0: Ja, 19e, goed bezig. Gefeliciteerd ermee. Heel veel succes. Dan... Gaan we weer even naar de muziekje. En ik kom weer van jouw lijst, want we zijn een beetje aan het inlopen.
1: Wat als? Ja. Wat als?
0: Wat als? Wat als?

0: Ja, Amerikaanse zangeres die ook met Kevin McCraw samen heeft opgetreden, zag ik. Nou.
1: Oké. Okay.
0: Dan heb je het gemaakt in het leven, hè?
1: Ja, in ieder geval bij René. Ja, en dan... ik heb het vermoeden dat dit weer een zomersplaatje wordt.
0: Ja, een beetje salsa, Puerto Ricaanse.
1: Kijk, dat dacht ik al.
0: Je wou meteen deze zomer... Oh ja, zometeen. Eerst even de Harderwijkse zaken.
1: Ja, gemeente Harderwijk trekt de buidel voor de bouw van sociale huurwoningen in het waterfront. 170.000 wordt er extra... daarmee wordt 27 extra sociale huurwoningen mogelijk gemaakt. Dat zijn goede berichten. En dan Harderwijk viert 5-jarig bestaan. Ga Harderwijk met haar eigen clublied. Zou die er ook nog bij zitten dan? Ga Harderwijk, officieel clublied.
0: Ja, nou is tegenwoordig even met de vinger knippen. Heb je een clublied, hè?
1: Ja, een beetje AI en het loopt als een spier. Maar het zou
0: staat verder geen link in haar.
1: Nee, er staat geen link bij. Dus
0: zal iets met de letters G en A zullen er wel in voorkomen, denk ik.
1: Ja, dat...
0: Een uitroepteken.
1: Lijkt mij ook. Nou ja, we wachten het gewoon af. Ik neem aan dat ze het toe gaan sturen.
0: Ja, precies.
1: En dan,
0: heb jij al, heeft de DWW al, zeg maar, ooit de AI erin gegooid?
1: Nee.
0: Jij begint
1: aan mezelf.
0: Hè? Ja, precies. Dus, ja, jij bent een muzikant.
1: En het grappige is, ik heb twee versies gemaakt en die gebruik ik al vanaf het begin. Ah. Dat is de zomerversie en de winterversie.
0: Precies.
1: Van De Wereld Wordt Wakker. En die winterversie, die is in die periode... Ik heb 5 jaar lang de top 1000 van de Noordwest-Veluwe gedaan.
0: Oh.
1: En daar kwamen 3.500 tips van dit willen we in de top huppelhuppup hebben. En dan maakte ik van... En dan kwam de zomertune binnen op 80.
0: Oh, kijk eens, ja.
1: Ja, van de 1000 dus. Dat, om maar even aan te geven dat dan wel leeft.
0: Gewaardeerd wordt, ja.
1: Ja, en als je het dan toch over rocklegendes hebben.
0: Zo.
1: Jagger en Richards zijn vereeuwigd in de Harderwijkse etalage. De Rolling Stones hebben het gepresteerd om toch weer een nieuw album uit te brengen. Heb je daar al wat van gehoord, van het nieuwe
0: ja,
1: album?
0: Ja, ik heb die één zo'n nummer komt vaak voorbij. Ik vind het een beetje tegenvallen.
1: Oké, okay. Ik heb er maar één nummer van gehoord.
0: Ja, nee, precies. Ik denk
1: en dat,
0: dat
1: was

0: al het nummer wat ik hoorde, die vond ik ook niet zo goed als de vorige keer. Want jij zegt dat nummer okay. Met
1: nou ja, dan,
0: Don't Get Angry With Me.
1: Ja. Ik hoorde het nummer van Amy Winehouse en denk ja, typisch Stones. Kom, maar goed, we gaan even weer een feestelijk nummer.
0: Puerto Rico.

0: Zo, ja, dat was een duidelijk Caribbean sfeertje.
1: Ja, Gran Combo de Puerto Rico.
0: Puerto Rico, oké. Okay. En dan het Science Café in Harderwijk, 14, 15 jaar wetenschap dicht bij huis. In 2011 startte het Science Café Harderwijk en vanaf september dit jaar wordt het 15-jarig jubileum gevierd. Met onder meer een bijzondere spreker over circulariteit en innovatie. Maar dat in september daarover meer. Alvast gefeliciteerd met deze mijlpaal. En dan Karin Bloemen neemt afscheid van het theater met de feestelijke Renaissance 2.0. Ze stopt. 2 oktober is de grote dame van de Nederlandse theater te zien in Harderwijk. Met een avond voor humor, muziek en persoonlijke verhalen. Dus zij gaat stoppen.
1: Ja, dat hebben we het al vaak keer een maandje geleden er ook al over. En het wordt er nog maar eens even feestelijk ingewreven.
0: Ja.
1: Het is voorbij, het is gebeurd.
0: Ja, nou ja, ik bedoel...
1: Geen bloemen meer voor Karin.
0: Nee, nee, helaas. Nou, dan de Harderwijkse gebiedsvisie winkelcentrum komt in de laatste kwartaal van 2026. Dus daar horen we nog over. Dat is nu afwachten. En dan columnist Dirk Meivogel ervaart hoe een simpel gebaar de boosheid kan wegnemen in een nieuwe column Sorry Zeggen. En die column is te vinden in harderwijkercourant.nl. Nou, dan gaan wij... Nou ja, we zaten net in een beetje feestelijke sfeer. Wat zit er nou iemand? Gaat er nou iemand met onze airco van doen? Nou ja. Het is me net hoe je het bekijkt.
1: Wat denk je dat er buiten gebeurt, Bas?
0: Ik weet niet. Daar staat een airco en er gaat iemand met iets wits er van tussen. Maar wat er gebeurt, ik heb geen idee.
1: Gekke toestanden deze zomer.

0: Zo. Nou, Jaapel was blij dat de House of the Rising Sun nog gedraaid werd.
1: Ja, mooi plaatje.
0: En hij zegt van... Goedemorgen, altijd fijn dat de VVV-cursus toch gewoon allemaal voorbij komen. Ik denk, waar heeft hij het nou over?
1: Ja,
0: heeft hij nou
1: over ik had hem al door.
0: Maar ik denk, oh, wacht even, de muziek, ja, tuurlijk.
1: Hij heeft altijd een beetje van die cryptische appjes. Heeft hij,
0: ja, je moet altijd het cupje er even bij houden bij El Chapo. Dus,
1: bedankt El Chapo, je houdt ons scherp.
0: Nou ja, we hadden het over de boerderij, fietstochten langs de boerderij.
1: Daar had hij het over. Maar nee, dit is duidelijk dat die plaatjes allemaal, keuzeplaatjes komen meestal wel later langs.
0: Nou, we gaan het laatste uur in met de laatste nieuwtjes en de laatste plaatjes. Dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Bis gleich.
0: Maar eerst gaan we even naar het nieuws van 11 uur.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten er aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Hey Big Brother van Rare Earth. En deze is speciaal voor iedereen die een Big Brother heeft of een Big Brother is. En die van mij, mijn oudere broer, wordt deze week 50. Dus dat plaatje is ook een beetje voor hem.
1: Nou, en deze week wordt hij 50.
0: Ja, in de zomerweek.
1: Ja, dan is hij een leeuw of niet?
0: Dat weet ik niet, want wij doen van huis uit doen wij niet zo aan sterrenbeelden. Ik weet dat ik een steenbok ben, maar wat ben jij? Jij bent een...
1: Schorpioen.
0: Jij bent in mei of zo jarig, hè?
1: Geloof nee, ik. November.
0: Oh, november, ja. Nee, ik zit er helemaal niet in en ik geloof ook verder niet in die horoscopen. Maar lees jij trouw elke week je horoscoop?
1: Nee.
0: Niet echt, hè?
1: Maar, kijk, dat horoscoop is weer een ander verhaal.
0: Ja,
1: klopt. Daar staat, kijk, ik heb voor mijn studie psychologie heb ik ooit... profielen getrokken uit sterrenbeelden.
0: Toch wel?
1: Om te kijken of er psychologische overeenkomsten te vinden zijn tussen al die sterrenbeelden types.
0: En klopt dat een beetje die karaktertrekken?
1: Nou ja, echt wel.
0: Ja, klopt.
1: Ja, op een gegeven moment was het zelfs zo, zover. Het had natuurlijk te maken met alle proefpersonen die je had, maar mannelijke weegschalen, die kon ik aan hun gezicht trekken herkennen.
0: Nou zeg.
1: Ja, dus om maar even aan te geven, hè, bedoel, dat er wel degelijk... kijk, feitelijk, en dat is psychologisch ook al wel eens aangetoond, je hebt eigenlijk maar zes profielen van mensen.
0: Zes types. Ja.
1: Zes types. En nou ja, iedereen valt wel om één van die types.
0: Klopt, ja.
1: En dan is de truc natuurlijk van, waar zit de overgang? Kijk, in een horoscoop, dat is deze maand win je de loterij.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk flauwkul.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat je bijvoorbeeld hebt van iemand die in die periode geboren is, daar zit een link. Bijvoorbeeld, wanneer was de zwangerschap van de moeder? Wanneer ben je geboren? In de winter of in de zomer? Dat zijn allemaal wel invloeden die meespelen.
0: Ik denk het wel. Hè?
1: Ja, en dan zou je kunnen afvragen, heeft dan het verwekken, maakt dat nog wel uit? Of is het echt het moment dat je
0: precies
1: geboren wordt?
0: Je hebt twee momenten, er zit 9 maanden tussen ongeveer.
1: Ja.
0: Ja, nee, maar goed. Nee. Dus jij raadt me aan om toch maar eens wat vaker mijn horoscoopje te gaan
1: lezen. Nee, want de horoscoop, dat is flauwkul.
0: Dat is mooi.
1: Dat heeft niks te maken met kijk, daar, als je een heleboel... wat was jij ook alweer? Steenbok?
0: Steenbok, januari.
1: Als je een heleboel steenbokken hebt, dan zit er altijd wel iets goeds tussen. En je vindt altijd wel iets dat je denkt, wat je naar jezelf toe kan praten. Maar daar gaat het niet om.
0: Nee,
1: het gaat om je
0: psychologie. Maar het gesternte, jij bent wel redelijk van het gesternte. Dat zou een het gesternte waaronder je geboren bent, dat zou een bepaalde invloed hebben op wie je bent.
1: Nee. Dan zie je het verkeerd.
0: Dat
1: kijk, iemand die een steenbok is, is in een bepaalde periode geboren.
0: Ja.
1: En of dat gesternte nou invloed heeft gehad, weet ik niet. Maar het gaat erom, hebben die mensen gezamenlijke overeenkomsten in de psychologische profielen.
0: Ja, ja.
1: En of dat door het gestemte komt, of door de maand, of door het feit dat het winter was, of door het feit dat... Nou ja, noem het allemaal maar wat. Maar,
0: daar geloof jij dus wel in? Dat,
1: nou, daar heb ik onderzoek naar gedaan en daar is niet aan te ontkomen.
0: Daar is niet aan te ontkomen, dat wilde ik even weten, ja.
1: Ja, precies. Dat.
0: Mooi. Objectief. Oh.

0: Heel andere sound dan je verwacht van Bobby Womack.
1: Ja, thema, het is de thema-song van de beste film van Quentin Tarantino, vind ik. Jackie Brown uit 1998.
0: Jackie Brown, komt hij daar vandaan? Ja, ja, leuke film, ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ik vind dat zelf de meest rustige en een van de betere, maar en misschien wel de beste van Quentin Tarantino. Wat een verhaal met die Pam Grier, weet je, met die Blaxploitation zwarte actrice. Fantastisch, die ken ik dan weer uit Miami Vice. Maar de veel andere films, alle andere films van Quentin Tarantino zijn vaak ruiger allemaal, hè? Wat gewelddadiger.
0: Met ja, dit is wat intellectueler, wat sophisticated. Goed, we gaan eens even kijken, wat hebben we nog voor nieuws uit de regio?
1: Ja, kan nog openstaan.
0: Ja, verkeersruzie in Harderwijk leidt tot een reanimatie.
1: Doe maar.
0: Zo ja. Eén verdachte aangehouden. Verkeersruzie op de Oranjelaan heeft zondagmiddag geleid tot een ernstige medische situatie. Rond 2:45 kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, met spoed te plaatsen. Volgens de eerste bevindingen ontstond er een conflict tussen weggebruikers tijdens of kort na de woordenwisseling werd een van de betrokkenen onwel en kreeg een hartstilstand. Ambulancepersoneel begon direct met de reanimatie. Waren die er al bij dan? Het slachtoffer is vervolgens onder begeleiding van een arts van het mobiel medisch team met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Omdat het incident aan het zicht van omstanders te onttrekken, plaatste de brandweer de zichtschermen rondom het slachtoffer. Heftig.
1: Ja, behoorlijk heftig bericht.
0: Ja. En Blije Bietjes Festival heeft hulp nodig na financiële tegenvallen van vorig jaar. Dus ja, ik kan ook zeggen, nou ja, goed, moet je dat dan nog willen doen. Maar daar zijn ze bezig met crowdfunding en van alles en nog wat.
1: Ja, kan altijd proberen.
0: Ja, en dan kun je nog een column lezen over zo blijft uw tuin ook tijdens uw vakantie groen en gezond. Dan moet je even naar ermeloosweekblad.nl. ermeloosweekblad.nl. En Ermelo zet in op woningbouw Haspel, ondanks de stikstofdiscussie. Die foto's, die moet ik denk steeds denken aan Duitsland. Het lijkt een hele Duitse omgeving, dit.
1: Ja, dit is een ter illustratie. Maar,
0: ja, zie, daar heb je het al.
1: Het is meer Duitsland dan Nederland, ja.
0: Ja. En dan spoken en zagen komen tot leven tijdens de wandeling op Staverde. Kijk, daar geloof ik dan weer niet in, hè?
1: Ah.
0: 2 augustus is er een toch vol spannende verhalen op landgoed Staverden. Dus doe je de voordeel mee. En muziek, kunst en stroopwafels tijdens Spot on the Wijk in Ermelo. Maar dat is afgelopen. Nee, dat is overmorgen.
1: Ja, dat moet nog komen.
0: Moet
1: lekker
0: nog komen. Nee,
1: lekker stroopwafels. Lust jij ook wel, denk ik, stroopwafels?
0: Stroopwafels, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, woensdag 22 juli. Dus gratis en voor iedereen toegankelijk.
1: Waar moeten de mensen heen als ze meer willen weten? Staat er
0: ja, eens even kijken. Er komen optredens en zo, kamper, bla bla bla. Voor Ermelo Buitenleven. Ja. Het is van 2 tot 4. En maar even ermelobuitenleven.nl, Spot on the Wijk.
1: Ja, juist.
0: Daar kan je alle verdere informatie vinden. En het CDA roept Ermelo's raadsleden op om vaker aanwezig te zijn bij welkomstavonden van nieuwe inwoners.
1: Oh ja.
0: Jij woont er al heel lang in, Ermelo.
1: Nou, ik ben 4 jaar geleden eigenlijk pas ingeschreven. En ik ben er niet in geweest. Ik heb wel uitnodiging gehad. Maar ik heb wel de burgemeester gesproken, inderdaad, vorig jaar. Maar goed, als ik iets wil, dan verandert er toch niks, joh. Dus weet je wel, snap je? Als ik iets zeg van, joh, in Ermelo dit en dat.
0: Maar dan... woon jij illegaal dan?
1: Ja, ik heb in die periode gezeten. Nou, ik stond gewoon ergens anders ingeschreven, die constructie, weet je wel. En dat is een bekende constructie daar.
0: Ja, we gaan afscheid nemen van Erik Ras. Die gaat morgen verkassen naar Elburg. Oldebroek die kant op. Misschien kan hij daar de 107.7 nog ontvangen.
1: Precies.
0: Maar dankzij hem zijn wij in aanraking gekomen met Haunted Youth.
1: De dromerige muziek, heerlijk.
0: In my head. En dat draaien we nu als afscheidje voor Erik Ras.
1: Bye bye.

0: Een tamelijk ziek einde van een nummer, maar...
1: Lekker man, hij schreeuwt het lekker van zich af.
0: Ja, Jochem Liebens uit België.
1: Ja, Belgische rockband, dat wisten we nog niet, hè?
0: 19, ja, ik ben dit weekend even op zoek geweest naar wat achtergrondinformatie. En in 2019 zijn ze doorgebroken met Teen Rebel. En zijn vriendin heeft zelfmoord gepleegd. Oh. En daar is hij helemaal depressief van geraakt. En toen wilde hij zelf ook een einde maken. En toen heeft iemand gezegd, ja, maar ik hou van jou. Er is altijd iemand die van je houdt en die om je geeft. Dus, ja. En daar heeft hij de muziek op gebaseerd van, ja, nee, maar wacht even, er is altijd wel iemand die van je houdt. En hij maakte het dus helemaal alleen. Maar voor optredens heeft hij dus een band.
1: Hé, hey, grappig.
0: En dus, ja. En
1: dus eigenlijk een kluizenaar, maar af en toe heeft hij mensen nodig.
0: Oh, ja, grappig. Met een vijfmans band. Maar ja, ze scoren nu als een dolle. Dus de muziek wordt ook drompop genoemd.
1: Precies.
0: Want ja, als je Muse hebt, die hebben dezelfde achtergrond.
1: Ja.
0: Maar daar voel je de pijn in elk nummer. En hier voel je eigenlijk toch meer dat... Beetje dat zweverige, dat...
1: Er zit er wat troostender.
0: Ja, troost, er zit toch wel wat liefde in.
1: Ja, het is wat vriendelijker.
0: Oh. Ja, goed. Nou, dat even gezegd hebben, dan gaan we naar het ene laatste plaatje van jou.
1: Ja. Nou, maak je borst maar nat. We gaan er weer even eentje opsteken. Huh?

0: En dat was hem. Stik, ja. Ja, waar is ze vandaan al, Joost, mag het weten. Maar zijn we grappige nummers.
1: Ja, uit het reggae-albumpje. Reggae-mapje, zeg maar.
0: Ja.
1: En naast... we hebben natuurlijk 4 staatsgesubsidieerde drugs in Nederland. En deze meneer, die wil graag dat we... Die wil ons erop wijzen dat er nog andere middelen bestaan, hè?
0: Ja. Nou, en dan wil Mirjam weten of de buitenunit van de airco er nog staat.
1: Volgens mij waren ze posters aan het opplakken. Maar jij, denk je dat ze die airco eruit gesloten?
0: Ik zag hem weglopen met iets wits, maar dat was niet... waren ze posters dan op?
1: Filmposters en theaterposters.
0: Okay. Nou ja, dan was het een heel dik pak posters of zo. Maar in ieder geval niet onze buitenunit.
1: Gelukkig maar.
0: Ja, nee, dat wil ik niet. Ik ga op jou af nu.
1: Ja, hè? Ik ga zo even zo om 12 uur ga ik even kijken.
0: Je kan het hier om de hoek.
1: Oh, je kan het zien?
0: Ja, je kan het zo. Maar ik zal het
1: kijk zo wel even. Volgens mij ziet hij er nog aan.
0: Ja, nou, dan gaan wij naar de laatste 2 nieuwtjes die we hebben. De gratis uilen-expositie bij bezoekerscentrum Schapendrift. Is een expositie over uilen gratis te zien tijdens de openingstijden van de kleine steenuil tot de enorme oehoe staan in de expositie. Meer informatie kun je vinden op schapendrift.nl. En dan knap staaltje duurzaamheid in de Ermeloze Emmanuelkerk. Daar hebben ze een nieuwe warmtepomp.
1: Ja, hebben ze een foto van bovenaf, maar kun je hem zien staan?
0: Volgens mij niet. Maar dan denk ik ook een kerk warm krijgen met een warmtepomp.
1: Ja, kan allemaal tegenwoordig.
0: Dat kost me nogal niet wat.
1: Je kunt ook met z'n allen erin gaan zitten en Psalm 119 alle versen gaan zingen. Dan krijg je het ook wel warm, weet je wel.
0: Ja, precies. En dan DWS heeft afgelopen weekend de eerste van 5 oefenwedstrijden verloren met 3-0 van Scherpenzeel. Er is nog veel werk aan de winkel. Er moet nog veel gebeuren, vindt men. Dus,
1: Foei DVS, slechte prestatie.
0: Ja, precies. Het is...
1: Ondermaats.
0: We gaan naar een verzoekje van de schilders van Ermelo. Die hadden ook een verzoekje. Daar komt-ie.

0: Bomb Track, Rage Against the Machine op verzoek van de schilder Zuid Ermelo.
1: Ik hoop dat ze niet met de kwast uitgegleden zijn, weet je wel, naar links en rechts te veel.
0: Nee.
1: Dus
0: nee,
1: dit ging behoorlijk te keren.
0: Ja, en of.
1: Maar wel lekker hoor. Heb jij ook wel eens een nummer gemaakt waar je dus als een malle lekker kon schreeuwen? Jij ging niet helemaal onderuit je strot maken, hè? Of wel? Heb je wel zo echt zo dat alles eruit kwam?
0: Nee. Dat
1: was niet jullie stijl, hè? Jullie zaten niet in de hard rock-achtige...
0: Nee, in die hoek zaten we niet. En daarnaast was ik toch meer van... het moest allemaal wat melodieus met grote toonafstanden en dat soort dingen. echt...
1: Ja, dus kan,
0: één nummer, dat is wel een heel apart nummer. En daar moet je van houden. Daar zit een beetje, een beetje van alle kanten narigheid in.
1: Oh.
0: En tenminste, zo noem ik dat dan. Maar laten we eerst even naar jouw
1: laatste nummer
0: gaan. Laten we dat even naartoe gaan.
1: Van de Allman Brothers Band.

0: Ja, en dat was hem.
1: De Allman Brothers Band.
0: Ja, die maken mooie muziek. Oh, Jessica is bij Top Gear.
1: Hele bekende, ja.
0: Huh? Ja, van Top Gear.
1: Rauwtje.
0: Ja.
1: Dit was een wat een nieuwere, uit de jaren 90 geloof ik.
0: Ja, ik ken hem niet. Maar ja, we hadden, er was een periode, kijk, vroeger ze was van, wil je muziek schrijven voor anderen? Nee. Ik geef mijn kinderen niet weg. Maar op een gegeven moment, als je dan geen band meer hebt, en op een bepaald moment als je denkt, ja, die had een hele drukke muzikant bestaan, heb ik wel gehad. Ja. Toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga gewoon voor anderen schrijven. En dan vroegen mensen, gaven een opdracht en dan maakte ik daar een demo van. En dan moesten ze maar kijken wat ze ermee deden. Ja. Nou, en dan, dat waren dan steekwoorden. Nou, bij deze was het. Het moest een hele funzige tekst worden.
1: Zo.
0: Tegenwoordig kan dat allemaal niet meer, denk ik.
1: Nee, denk ik ook niet.
0: Maar het moest een funzige tekst worden met een beat-it-achtige solo. Die zoals die in Michael Jackson zit.
1: Ja, ja.
0: Met een heleboel special effects. En een beetje dat je denkt, ja, wat is dit, joh?
1: Ja, een beetje om mensen in de war te brengen. Zo.
0: Ja, precies. En als je het vergelijkt met de muziek die ik door de jaren heen gemaakt heb,
1: ja, precies.
0: Past je er ook eigenlijk
1: dus,
0: helemaal niet
1: tussen. Dus de luisteraars moeten even de stoelriemen vast doen?
0: Dat werkt dus niet, want ik weet niet hoe ik je moet plaatsen. Maar het is heel apart.

0: Ja, lekker gitaarsje. Wie heeft die gitaar gedaan?
1: De solo is door Alwin van den Brink gedaan.
0: Oh ja.
1: En,
0: knalt er wel lekker in. En een beetje vaag, maar ik denk dat je bij de buitenkerkdiensten zal dit nummer niet goed vallen, denk ik.
1: Nee,
0: weet je wel?
1: Dat weet ik wel zeker. De kreet is ook, hey, you get out of my wife. Ja. Dus, maar ja, goed.
0: Je hebt hem er wel even uitgegooid, ja.
1: Ja, gewoon even een demootje van maken. Het hoeft niet klaar te zijn, want iemand anders moet maar kijken wat hij ermee doet.
0: Maar die stemmen zijn allemaal van jou, geloof ik.
1: Ja.
0: Dus kun je hier en daar wel horen, ja.
1: Ja, gewoon alle instrumenten zo, ook behalve dan de gitaarsolo. Die is er van alles.
0: Leuk gedaan. Maar dit is een beetje niche, ja. Dit is ook een beetje buiten jouw normale...
1: Dit is het is leuk om te laten zien van ik zou het kunnen, maar als je de rest van mijn muziek hoort, dan heeft het niet mijn voorkeur, zeg maar.
0: Ja.
1: Goed, ga je nog wat leuks doen vandaag?
0: Vandaag heb ik een beetje de gebruikelijke zaken, even ademhalen in de natuur en een beetje bijkomen van het grove geweld hier in de ochtend.
1: Ja.
0: En voor de rest heb ik nog niet alles. Ja, ik heb mijn agenda wel vol staan. Ja, voor vandaag en voor de hele week eigenlijk al.
1: Nou, oké. Nou ja,
0: het komt goed.
1: Ja, dat gaat goed komen. Nou, dan gaan wij naar Anastasia.

0: Ja. Nou moeten we.
1: Ga jij je pasta eten vandaag?
0: Ik ga kofte eten vandaag.
1: Pasta. Ik heb toevallig pasta. Dus die jongens die Bordeaux Waardke met tomaten maakt. Mm-hmm. Hartstikke goed. Wij gaan denk ik groeten en afsluiten en zo.
0: Ja.
1: Dus iedereen succes met grasmaaien weer. Als je gras hebt tenminste, deze week. En dan een fijne maandag en een fijne week. En tot volgende week van mijn kant.
0: En ik zeg tot morgen.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Treinreizigers op de Veluwe moeten de komende weken rekening houden met een aangepaste dienstregeling. De NS laat tot en met vrijdag 14 augustus een deel van de sprinters in de spits vervallen tussen Harderwijk en Amersfoort Centraal. De maatregel geldt vanwege de zomervakantie, waarin volgens de NS minder reizigers gebruik maken van de trein. De sprinters stoppen onderweg op de stations Ermelo, Putten, Nijkerk, Hoevelaken en Amersfoort-Vathorst voordat ze Amersfoort Centraal bereiken. De NS adviseert reizigers om voorafgaand aan hun reis de reisplanner te raadplegen. De realisatie van een nieuw sportcomplex in Putten heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Er is overeenstemming bereikt over de aannemersovereenkomsten voor de bouw en de technische installaties van de nieuwe sportaccommodatie. Met ondertekening van de contracten kan de volgende fase van het project van start gaan. De overeenkomsten zijn namens Stichting Binnensport Putten ondertekend. Die stichting treedt op als opdrachtgever voor de bouw, terwijl de gemeente Putten als initiatiefnemer de ontwikkeling van de nieuwe sportvoorziening mogelijk maakt en daarvoor subsidie verstrekt. De eerste werkzaamheden op en rond de bouwlocatie beginnen naar verwachting eind augustus. En tot slot, op de N302 in Ermelo heeft maandagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij tenminste één persoon gewond is geraakt. Het incident werd kort na 6 uur gemeld. Hulpdiensten kwamen na de melding ter plaatse om medische hulp te verlenen aan het slachtoffer. Over de aard en ernst van het letsel is vooralsnog niets bekendgemaakt. Ook is niet bekend hoeveel voertuigen bij het incident waren betrokken. De afhandeling van het ongeval zorgde in de vroege ochtend tijdelijk voor hinder op de weg. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je weer luistert. Nou, zoals je weet maken we Almoende altijd in de gezellige studio van Veluwe FM in Putten. En we zijn al begonnen met Fatoumata Diawara met het nummer Soa. De 44-jarige Malinese zangeres, componist en gitariste Fatoumata Diawara woont afwisselend in Bamako en Milaan. Ze maakt al jaren een mooie mix van Wasulu-muziek met jazz en blues. Soa is een track van de album Fatou uit 2011. Ik zag haar nog tijdens de registratie van North Sea Jazz Festival. Nou, we gaan natuurlijk lekkere muziek draaien, maar we gaan vooral straks praten met onze gast. Hij is al binnengekomen, Wietse Hummel uit Harderwijk. Dichter en zeer actief in de poëzie. En we gaan ook luisteren naar een gedicht van hem. Dat gaat hij ook voordragen aan het eerste uur. En dan het tweede uur, dan gaan we praten met singer-songwriter Rena Holt uit Gouda. Nou, techniek is in vertrouwde handen van Linda. Dankjewel, Linda. En wij gaan door naar Frankrijk.

Louis Chédid met Tout ce qu'on veut dans la vie. De inmiddels al 78-jarige Franse chansonnier, gitarist en schrijver van Libanese oorsprong, bracht talloze albums uit. Sommige van zijn liedjes werden onder andere gebruikt door Vanessa Paradis en Alain Souchon. En dan gaan we naar Arnhem.

0: Sweet the Buster met Still Believe. Meer dan 40 jaar geleden maakte de band Sweet the Buster de Nederlandse podia onveilig met hun strakke rock- en soul-nummers. De band werd opgericht door de huidige directeur van de Fontijns Rock Academie, Bertus Borges uit Tilburg. En mijn studiogast Wietse Hummel was fan, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Hi, daar gaan we.
0: Hi, Wietse, fijn dat je er bent, man.
1: Ja, dank je.
0: Welkom in de studio. Ja, hoe kwam dat zo, jouw liefde voor Sweet the Buster?
1: Nou, ik woonde toen in de polder en daar had je een klein poppodium. Dat heette Paradiso.
0: Ja.
1: Nee, niet Paradiso. Ik weet niet meer. Het was een klein podium. Die kwam af en toe de Nits in de begintijd. En ook Sweet the Buster.
0: Ja. Ja.
1: En ik vond het een fantastische band. Ik vond het een van de beste bands aller tijden van de Nederlandse popscene. Hele goede muzikanten. En ik heb ze wel 4 keer live gezien.
0: Ja. Ja, ik zei net al Arnhem, maar er kwamen een paar mensen uit Arnhem, een paar mensen uit Zwolle.
1: Ja.
0: En dan Bertus uit Tilburg.
1: Ja, ja.
0: Dus het was een ontzettend goede band, dat klopt. Ja. Hartstikke leuk.
1: Passepartout heette dat overigens.
0: Ja, ik zat zelf ook te denken.
1: In Emmeloord.
0: Paradiso klopt natuurlijk niet.
1: Nee, precies. Nee.
0: Maar goed, we gaan het over hele andere dingen hebben.
1: Ja.
0: We gaan het natuurlijk hebben over poëzie.
1: Mm-hmm.
0: En dan wel het festival Vers, Vreugde en Rijmende Rondgang.
1: Ja.
0: Klopt dat?
1: Ja, klopt.
0: Zeg ik het goed?
1: Ja, ja.
0: Op 29 augustus gaat het plaatsvinden.
1: Ja.
0: Tussen 12 uur en 5 uur.
1: 6 uur eigenlijk.
0: Oh, 6 uur. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar het is nogal wat. Dat heb jij alleen georganiseerd of samen nog andere mensen?
1: Nou, dit jaar bestaat de Stichting Stadsdichter Harderwijk 20 jaar. En dat willen we vieren. We hebben dat in januari gedaan met een nieuwe bundel.
0: Ja.
1: De selectie uit van alle gedichten van stadsdichters die Harderwijk heeft gehad en nog steeds heeft. En een festival. In een festival, dat organiseerden wij vanuit de stichting. In samenwerking met Apollo. En een beetje in samenwerking met Stichting Theaterwerkplaats.
0: Ja, ja, precies.
1: Dus ik doe het niet in mijn eentje. Dat zou ook niet goed zijn, maar ik ben wel de centrale punt, de coördinatie.
0: Ja. Nou, het wordt geopend dus door Imar Heidse in de Plantagekerk.
1: Ja, ja.
0: Dus hoe kwam je erop om hem daarvoor te vragen?
1: Nou, ik ken hem. Ik heb al een keer een masterclass bij hem gedaan. En welke dichter is is aansprekelijk voor, zeg maar, de dichter zelf, maar ook voor toeschouwers. En dat is Ingmar Heidse, ooit stadsdichter van Utrecht.
0: Ja.
1: En hij is een bekende columnist en treedt regelmatig op bij NPO 1 Radio en dat soort
0: hele media. Bekende naam, zeker. Ja, zeker.
1: En ik heb hem gewoon benaderd en met zijn management gebeld en het was vrij vlot geregeld, ja. Ja.
0: Nou, jullie hebben daarvoor ook een bijdrage gekregen, dacht ik, hè, van een financiële bijdrage. Van de Rabobank onder andere, dat is natuurlijk wel nodig, want die mensen worden ook betaald worden.
1: En de gemeente.
0: Kan niet gratis. En de gemeente natuurlijk ook, zeker. Hartstikke fijn. Ja. Nou, mooi dat het plaatsvindt, hartstikke leuk. En kun je iets vertellen over de locatie? Want het is door de hele stad heen zo'n beetje. Hè?
1: We hebben gekozen voor wat intiemere plekken. We hebben 7 locaties in de binnenstad.
0: Ja.
1: Plantagekerk, daar openen wij ook. En het wordt het festival geopend. Maar er is ook een voordrachtslocatie. Cultuurkust, hè, voorheen het klooster.
0: Ja.
1: Burgerweeshuis. Ja. 2 huiskamer in de stad van particulieren. Ja. Alinda Lunshof en Jan en Tjitske van der Kolk.
0: Ja, leuk ze meedoen.
1: Ja,
0: hartstikke leuk.
1: Ja, zeker. Ja. En de oude synagoge. De huiskamer van het oude stadhuis. En 7 plekken. Dus daar gaan we het houden.
0: Prachtig. Hartstikke leuk, joh. Nou, en je hebt natuurlijk heel wat dichters uitgenodigd. Kan je er een paar voorbeelden noemen?
1: Nou, ten eerste, ik heb natuurlijk een vrij groot netwerk. En we komen 42 dichters.
0: 42? Wauw.
1: Ja.
0: Zo, hè? Ja.
1: Een paar dichters van de uitgever Gover.
0: Ja.
1: Een paar dichters, oud-stadsdichters van Harderwijk. Dichters uit de regio. De dijkdichters uit Lelystad.
0: Doe je het trouwens zelf ook mee? Of?
1: Nee. Ik wil mijn handen vrij houden. Als er wat mis is, dan kan ik ingrijpen. Of wat dan ook. Of dan kan ik helpen.
0: Ja. Ja.
1: Dus ik ga zelf niet meedoen. Dus dat laat ik mooi aan anderen over. Ik wil anderen de gelegenheid geven, de podia geven, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nee, begrijp ik. Ja, zeker. Ja.
1: En Theaterwerkplaats doet ook mee. Die zorgen voor wat ik dan noem muzen. En die muzen begeleiden de dichters van de ene ronde, in de locatie ronde, naar de andere. Het zijn 3 rondes.
0: Ja.
1: En die zit een soort carousel van dichters die van de ene locatie ronde gaan naar de andere. En dan worden ze daarin begeleid door de acteurs van de theaterwerkplaats.
0: Oké, okay. Ja. We hebben er nog niet zoveel PR over gezien. Dat gaat nog wel plaatsvinden, neem ik aan. Of,
1: ja, als het goed is gaat het plaatsvinden. We hebben al wel een festivalpagina op onze website.
0: Ah ja, ja.
1: En die zal ik zo meteen wel even noemen. En, ja. Maar we hebben nog niet echt veel bekendheid gegeven. We hebben het wel gedaan, maar het is niet opgepikt. Dat gaan we nog een keer doen.
0: Ja, lijkt me verstandig.
1: Dus we willen zoveel mogelijk reuring geven.
0: Ja, ja. Ik moet zeg maar best om er informatie over te vinden. Ja. Nou, dat moet je niet hebben. Het moet een beetje duidelijk worden.
1: Zeker. Ja.
0: Ik laat je even een stukje muziek horen. Dat zou je onmiddellijk herkennen. Komt je aan.

0: je kent het natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Los Cafres, hè?
1: Ja.
0: Daar heb jij nog een hele mooi gedicht, naar aanleiding daarvan, over geschreven, ja, in El Mundo. Daar noem ik het even, want je hoort ook bij het El Mundo dichtersteam al.
1: Ja.
0: Heel lang eigenlijk.
1: Ja.
0: En dit was onder andere een voorbeeld ervan. Wat vond je het toen, hoe vond je dat toen om
1: van
0: dat soort muziek een gedicht te schrijven?
1: Ik zou de gedicht dan niet meer kunnen reproduceren. Nee. Ik heb hem ergens in mijn bestand staan.
0: Ja.
1: Maar nee, ik vond het heel mooie muziek. Het zat ook een beetje relaxed reggae, hou ik ook wel van.
0: Een Argentijnse reggae band.
1: Ja, precies.
0: Een beetje in de sfeer van het voetballen te blijven.
1: Ja, precies. Maar zij maken keurig muziek.
0: Ja, zeker. Ze waren niet zo bezig als die voetballers. Dat is een ander verhaal. Ja. Daar gaan we het niet over hebben. Nee. Maar goed, maar even nog over de dichters die je allemaal uitgenodigd hebt. Kan je een paar voorbeelden noemen van je zegt van nou, die moet je echt gaan horen, want die zijn zo bijzonder.
1: Nou kijk, ik wil niemand tekort doen, maar we hebben 7 groepen. Of de dichters heb ik in 7 groepen van 6 dichters ingedeeld. En er zijn altijd wel wat echt pareltjes bij. Ik noem Tom van Leeuwen van de dichtersgroep van de uitgeverij Gover, Jan Holman, Zwaantje Storm, Marjolein Pieks, Victor Kind. En dan ook onze eigen stadsdichter. Er zit weer een ander groepje, Marijn Bransen.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Theo Bakker, Geert Zomer. Ja. Ik ben wel gecharmeerd van de ermeloze dorpsdichter Camille Juffer.
0: Oh ja, precies.
1: Dat is een hele goede en veelbelovende dichter. En maar ook een groep dichters die ik heb ontmoet bij een poëzieprijsvraag die ik ook heb georganiseerd vanuit de uitgever. Bij hele goede, mooie dichters die mooie poëzie schrijven. En ja, er zijn. Ik zal anderen tekort doen als ik ze niet noem, maar ik heb er een paar genoemd waarvan ik denk van dat zijn hele leuke, mooie dichters om naar te kijken. Martin Jansen van Haarlem, uit Haarlem, Anne Rut Wieboud. Dat zijn ook degene die de Haarlemse Dichtlijn organiseren. Dat is ook een poëziefestival. En daar hebben we een beetje naar van afgekeken met die rondes allemaal. Dus er zijn genoeg hele mooie dichters. Ja.
0: Leuk, joh. Ja. En als je dan kijkt naar stijlen, zeg maar, zie je dan ook nog veel verschillen? Of,
1: Jazeker.
0: Ja?
1: ik denk dat de meeste van de luisteraars Marijn wel kennen. Nou, dat is weer een totaal andere dichter dan bijvoorbeeld in Jan Holman. Ja. En dat is ook weer een totaal andere dichter dan Camille Juffer. Dat is meer een spoken word dichter, vind ik.
0: Ja, precies.
1: En, het is zeer gevarieerd. Je hebt ook wat meer klassieke dichters, Alfred Falstaart, ook een van de dichters die hier voordragen.
0: En ook uit het El Mundo team.
1: Fiet van Beek ook. Nou, die komen ook. Dat zijn totaal verschillende dichters en dat maakt het ook zo mooi. En daar hebben we ook in de samenstelling van de groep hebben we ook een beetje rekening mee gehouden. Ja,
0: nou, zoals je weet, niet helemaal vanaf het begin, maar ik denk, na 2 jaar of zo hebben we El Mundo altijd aan het besteed aan poëzie.
1: Ja, dat waardeer ik zeer.
0: Nou, dat vind ik leuk om te horen, want ik vind het ook onszelf ook heel erg leuk.
1: Ja.
0: Ik luister ook graag naar. Maar ik vind die combinatie van muziek en poëzie ook zo leuk eigenlijk. Maar als je goed luistert naar sommige singer-songwriters, dat zijn ook eigenlijk dichters,
1: zeg maar
0: dan met muziek, om het zo maar te noemen.
1: Ja, zeker.
0: Dat vind ik wel mooi. Ja. Ja. Want heb je nog wat muziek gepland in het poëziefestival, of is het alleen maar...
1: Nou, we hebben voornamelijk natuurlijk poëzie, maar we hebben aan het eind, als we afsluiten, dan hebben we in ieder geval twee muzikanten die de afsluiting, de sfeer wat begeleiden. Een daarvan is een bekende Harderwijkse, dat is Esther Keuvy, violiste bij het Radio Philharmonisch Orkest.
0: Ja.
1: Die gaat daar optreden. Het zal dan geen echt concert zijn, maar het zal meer een omlijsting zijn van de afsluiting.
0: Is dat ook in het Plantagekerk?
1: Nee, dat is in de Oude Synagoge.
0: Oh, Oude Synagoge. Ja, precies. Nou, goed dat je het noemt.
1: Ja.
0: Maar goed, maar al die informatie, misschien kan ik nog even noemen de site die daarbij hoort.
1: Als je gaat naar de website stadsdichterharderwijk.nl, aan elkaar vast.
0: Ja.
1: En dan heb je een festivalpagina, dat heet Poëziefestival 2026. En daar staat alle informatie. En die wordt regelmatig bijgehouden en geactualiseerd. Er komt nog een blokkenschema, zodat de kijkers of het publiek kan kiezen tussen de dichters waar die optreden. Dat wordt dan regelmatig aangevuld en geactualiseerd. Ja.
0: Mooi man, hartstikke leuk. Nou mooi, dan gaan we even luisteren naar een stukje muziek wat jou zeer bekend zal voorkomen.
1: Ja.
0: Komt-ie aan.

0: The Nudes met Meanwhile. De bij de trouwe El Mundo luisteraars bekende Harderwijkse jazzband The Nudes van Gerald van Dijk is natuurlijk ook bekend bij Wietse, toch?
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja. Die heb je ook vaak gezien en gehoord.
1: Heb ook gezien en gehoord.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja, zeker.
0: Goede muzikanten.
1: Hele goede muzikanten. Ja. Ik ken ze niet allemaal, maar Gerald ken ik wel. En, een goede trompetist. En, ik heb een keer mogen optreden met hem bij, dat was toen nog Lalaland. Ik poëzie voordragen. Hij spelend met Jeffrey Michelsen.
0: Dan mogen we trots op zijn.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hele goede muzikant. Ja. Oké, wij gaan door naar Amsterdam.
2: Hallo, dit is Joep Pelt en je luistert naar El Mundo.

0: Belt. Met La Chaleur, met Terazalen Juto. De Amsterdamse gitarist en globetrotter Joep Pelt werkt graag samen met internationale muzikanten. 5 oktober vorig jaar stond hij met zijn band nog in La Chaleur, nog centraal in de El Mundo Sessions in Estrado. Nou, je kent hem ook wel, hè?
1: Ja, ik heb ja, wel zeker. Goed, ja. Ja, zeker.
0: Een ontzettend enthousiaste muzikant.
1: Hele leuk, ja, zeker. Ja, ja.
0: Nou ja, men werkt samen met internationale muzikanten, ja. Hartstikke leuk. Ja. Ja, mooi. Goed, nou, we gaan heel wat anders doen. We gaan naar Mexico.

Mana en Karin Leon met Bibir Sin Aire. De Mexicaanse rock Latin groep Mana uit Guadalajara is in 85 opgericht. Mana staat voor positieve energie. In de jaren 90 kreeg de band een sterrenstatus in Mexico. En dan gaan we door naar Australië.

0: Royal Otis met Oysters in My Pocket. Royal Otis is de naam van het Australische muziekduo bestaande uit Royal Medal en Otis Pavlovic. Ik zag en hoorde tijdens de tv-registratie van Rock Werchter in België deze fantastische band.
1: Artista de la Semana.
0: Nou, dit programma onderdeel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we onze aandacht op de Franse singer-songwriter, danser en acteur Matt Pokora uit Straatsburg. Mathieu Tota werd onder zijn artiestennaam Matt Pokora. Hij is de zoon van een profvoetballer, André Tota en Brigitte. In eerste instantie wilde hij ook voetballer worden, later koos hij toch voor de muziek. In 2003 nam hij deel aan Popstars, een Frans talentenprogramma. Daarna werd hij lid van de boyband Link Up, die hij samen met twee andere Popstars-winnaars oprichtte. In 2004 startte hij zijn solo-carrière. Jullie gaan luisteren naar twee tracks van zijn in 2025 uitgebrachte album Adrenaline. We starten met Une Partie de Moi, gevolgd door Anote de Marché. Nou, heel veel luisterplezier.

0: même dans les cendres et la poussière. Immortel comme de monument.
1: Nou, jullie begeleiden naar Matt Pokora. We zijn begonnen met Une Partie de Moi, gevolgd door Arnaud de Marche. En dan gaat dus Wietse, die dan al de hele tijd in de studio aanwezig was, ja. Die gaat zijn gedicht voordragen. Ja, Wietse, ja, ja. Ga je gang, jongen. Ja,
2: het heet, dus naar aanleiding van deze twee nummers, het heet Want Als. Want Als. Als het mierzoet en minnesang te lang blijft bestaan, keren we wat mij betreft opnieuw tot stof. Dus verspil je tijd niet aan mensen die niet weten wat ze zingen, die niets kunnen uitdrukken dan het alleen maar hebben over vruchten in zijn ziel en dat er licht is bovenaan de trap. Of dat elk stukje van ons huid blootgesteld moet worden voor het alles nog somberder wordt. Of dat leegte niet opvulbaar is zonder enige zin van het bestaan. Dus zorg goed voor jezelf. Masseer je vermoeide benen, negeer je eigen glimlach in etalages van drukke winkelstraten. Weiger elke omhelzing om schouders tenminste lang genoeg vrij te houden. Knip je haar af uit pure nijd en stop met mededogen.

0: Ja. Wordt het ene nummer heet een
1: une partie de moi en een anode de marche.
0: Dus ja. Ik heb een deel van mij. Ik bedoel, ik vind het een heel mooi nummer. Ik vind beide nummers best wel mooi. Alleen zit ook iets meer zoetigs in. En dat, dus ik sta er een beetje ambivalent tegenover. Ja, maar ik vind het mooi, maar ook zit ook een stukje het meer zoete in. En dat vind ik wat minder. Daarom heb ik dat gedicht ook een beetje plagerig zo gemaakt. Dus een deel van mij. En ook boven aan de trap, dat betekent dus de andere verklaring van de titel. En daar ben ik een beetje mee gaan spelen met mijn ideeën, met mijn gevoel over dit nummer, over deze twee nummers. En ook de betekenis van de titels. Ja,
1: precies. Ja. Nou, ter afsluiting natuurlijk nog eventjes, waar kunnen de luisteraars dit nog even nalezen?
0: Ze kunnen dit nalezen op social media natuurlijk, maar ook op eenwits.com, E-E-N van Nico, W-I-T-Z.com, daar staat het gedicht op vermeld.
1: En als jij het op Facebook zet, ga ik het gelijk delen natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Nou ja, we hoeven het verder niet meer duidelijk te hebben of uitgebreid te hebben over het Poëziefestival. Daar hebben we het over gehad.
0: Ja.
1: Maar nog wel even de datum noemen.
0: De datum is 29 augustus, dus schrijf het in uw agenda, van 12 tot 6.
1: Precies, hartstikke.
0: En de opening en de start is in de Plantagekerk in de Stationslaan in Harderwijk.
1: Allemaal komen. Hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Dankjewel. Hè.
0: Ja, graag gedaan.
1: En nog heel erg bedankt voor jouw komst.
0: Ja, graag gedaan.
1: En nou ja, als je weer wat nieuws te melden bent, van harte welkom in Almoene natuurlijk. Hè. En we bellen je vanzelfsprekend over een tijdje weer.
0: Natuurlijk.
1: Dankjewel. En dan gaan we door naar Duitsland.

Die Heiterkeit met Im Zweispalt. Die Heiterkeit is een Duitse indieband uit Hamburg. Im Zweispalt is een track van hun album Pop und Tod uit 2016. En dan gaan we het eerste uur natuurlijk afsluiten met lekkere reggae van Terrence Riley. Met nummer Human Nature. Terrence Riley is een Jamaicaans-Amerikaanse reggaezanger uit New York. Die roots reggae in een moderne jasje zet. En met enorme bevlogenheid mensenrechten en sociale problematiek bezingt. Nou, heel veel luisterplezier en tot zometeen.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Maurino y la pegatina representa.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je bent blijven luisteren. We zijn 2 uur begonnen met Morino en La Pegatina, met nummer Esperanza. Een tijdje geleden sprak ik nog met de van oorsprong Chileense in Amsterdam wonende Morino Alarcón. In El Mundo. Hij heeft onder andere samen gewerkt met de bekende mestizo-band La Pegatina uit Barcelona. Nou, onlangs stond hij nog gepland op Dias Latinos in Amersfoort. Nou, we gaan natuurlijk lekkere muziek draaien, maar vooral straks praten met singer-songwriter Rena Holt uit Gouda. Maar voor die tijd gaan we even naar België.

Alice May met Only the Broken. De Belgische singer-songwriter Alexia maakt onder haar artiestennaam Alice May niet alleen een België-naam, maar ook in Nederland. 25 februari volgend jaar staat ze gepland in Paradiso. En dan gaan we door naar Gouda.

0: Rena Holt met Hurricane. De nog jonge singer-songwriter Rena Holt uit Gouda schrijft lekkere up-tempo Amerikaanse songs. Hurricane is daar een voorbeeld van. Alle reden voor een gesprek met haar. Dag Rena.
1: Hallo.
0: Hey, fijn dat je er bent. Hartstikke leuk. Wat een lekker
1: nummer. Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan joh. Wat een lekker nummer is dat trouwens, Hurricane. Ik vond het heerlijk. Ik word er helemaal vrolijk van.
1: Oh, dank je. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, echt hoor. Echt hoor. Ja, ik kwam je naam tegen bij mijn radiocollega Maarten. Daar ben je ook een keer geweest, hè? Dus dan zal ik even te luisteren naar jou. Dan, wauw, dat is leuk. Die gaan we eens even uitnodigen.
1: Oh, dank je wel. Ja, en bij Maarten kom ik al heel lang.
0: Oh, wat leuk. Ja, leuk. Hartstikke leuk. Ja. Hey, maar even over jou. Je was al heel jong toen je al bezig was met muziek, hè? Ik lees hier zelfs 9 jaar. Dan was je al a cappella aan het zingen voor de basisschool. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Ja, dat was een hele impulsieve actie. Ik weet ook niet wat me bezielde die dag, hoor.
0: Nou,
1: dat is ook wel een dingetje. Ik had de documentaire van Amy Winehouse gezien. Ik dacht, oh, dat vind ik wel gaaf.
0: Ja.
1: En toen kwam ik erachter van, oh, ik kan op zich wel een beetje zingen. Het toon hoog te houden op dat moment in ieder geval.
0: Ja.
1: En toen was er een soort a cappella dingetje op school voor een hele basisschool. Ja. En toen dacht ik, ach joh.
0: Gewoon doen.
1: Ik doe wel mee.
0: Goed zeg, wat goed. En dat zat al in je bloed hè, bij de jonge leeftijd. Wat leuk. Ja. Ja, en je begon al een eigen nummers te schrijven. Op je 15e lees ik hier, hè?
1: Ja, want ik ging toen op gitaarles.
0: Ja.
1: Want ik wilde de gitaar leren spelen, want mijn vader speelde ook gitaar.
0: Ja.
1: En toen merkten we al gauw, de gitaarleraar en ik, dat was Leonard Kemper, van joh... Covers werkt gewoon niet.
0: Nee.
1: Want ik had geen motivatie. Toen zei hij van, ja, we gaan gewoon eigen nummers gelijk schrijven. Top, en op die manier heb ik het toen leren spelen.
0: Wat leuk joh. Maar ik hoor al dat je dus uit een muzikaal gezin komt. Want je vader die speelde ook?
1: Ja. Mijn vader die was ook gitarist.
0: Ja.
1: Die heeft dat een tijdje gedaan.
0: Ja.
1: En mijn oma die speelde orgel.
0: Kijk
1: van mijn moeders kant. Ja. Mijn ooms die spelen ook muziek.
0: Zo, dus je hebt het niet van een vreemde, joh. Ja. Komt er een heel muzikaal milieu, wat leuk. Ja, ja.
1: Zeker, ja.
0: Hey, en je bent dus bezig geweest met gitaarles, maar ook zangles heb je gehad? Of,
1: ik heb bij 2 zangcoaches even kort gezeten, beide 1 jaar ongeveer.
0: Ja.
1: Maar dat was voor de techniek ook.
0: Ja.
1: En dat was ook wel goed, anders maak je stem ook kapot, denk ik.
0: Ja.
1: Dus dat heeft ook wel veel geholpen. Dan leer je toch ook wel veel.
0: Ja, klopt. Hey, ik weet niet precies van... ik vind het geluid wat minder goed, maar heb je misschien een speaker op staan of zo? Of,
1: Nee, ik woon in een boerengehucht.
0: Oh! Maar je woont toch in Gouda of zo? Of is dat in de buurt van Gouda?
1: We zijn sinds kort verhuisd naar een boerengehucht.
0: Oh,
1: dus... aan de Rijn nu.
0: Oh, ik begrijp
1: dus
0: het.
1: Dicht bij Gouda.
0: Oké, dus dan is de geluidskwaliteit wat minder.
1: Ja, klopt.
0: Oké, nou, hou daar rekening mee hoor. Hey, maar goed, maar in ieder geval, ik zie dat je ook in 25 meegedaan hebt aan Talent Unplugged op SBS6. Hè? Zat je in een team van Douwe Bob? Leuk zeg, vertel eens over, hoe heb je dat toen ervaren toen?
1: Ja, voor mij, dat was in principe de eerste keer dat ik eigenlijk überhaupt met tv meedeed.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Mijn moeder die had me opgegeven.
0: Ja.
1: Die zei ze van, ja, dat vind ik leuk voor je. Ik dacht bij mezelf, nou, we gaan het eens zien, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja.
1: En toen kreeg ik een belletje van een van de redacteuren van, ja, Douwe Bob wil je in zijn team hebben.
0: Ja.
1: En toen was ik nog fan van Douwe Bob ook echt. En toen dacht ik zo van, oh, dat wordt toch wel een beetje spannend, zeg maar. En toen is het eigenlijk het balletje gaan rollen. Toen zat ik ineens op tv voor al die juryleden.
0: Ja, leuk. Ik dacht echt bij mezelf, spannend,
1: wat moet ik nou eigenlijk doen?
0: Ja, precies. Ja. Maar dat lukt jou wel om met dat soort spanning om te gaan als je optreedt of zo? Of,
1: Ja, zeker. Ik heb niet echt veel zenuwen meer. Okay. Het was meer van, oh, dit is heel nieuw.
0: Ja, begrijp ik.
1: En dat is meer van, oh ja, van wat houdt dat in, zeg maar. Want dat weet je eigenlijk niet totdat je daar staat. Echt,
0: ja, ik snap het, ja. Hey, ik laat je even een stukje muziek horen, dat zal je onmiddellijk herkennen. Dus blijf even lekker hangen, hè. Komt-ie aan. Ja.
1: Oh ja.
0: Je weet het al, hè? Je hebt zelfs een stemmetje gehoord.
1: Ja, weet het leuk.
0: Ja,
1: Bij de eerste toon wist ik het al.
0: Nou, vertel eens.
1: One Word van Anouk.
0: Precies. Want het grappige is dat jij zelf ook Anouk heet eigenlijk, hè?
1: vroeg, echt ja. Naam is Anouk.
0: Dat, ja, dat is heel bijzonder. Dus dat betekent natuurlijk dat je dus een andere artiestennaam moest kiezen. Want anders wordt het een beetje ingewikkeld allemaal, hè?
1: Nou ja, ik zal het je nog sterker vertellen. Mijn moeder die was ook nog eens heel erg groot fan van Anouk.
0: Kijk eens. En ik
1: ja,
0: vind,
1: ja, het wordt alleen maar erger.
0: Nou ja, en ik vind ook dat je ook qua zangstijl ook wel een beetje op Anouk lijkt, hoor. Dat, want toen ik jou voor het eerst hoorde, dacht ik, hè? Dat is net Anouk, weet je wel.
1: Ja, die hoorde ik toevallig net van degene die me belde, hoorde ik dat ook.
0: Ja, dat is Linda, dat is mijn technicus. Ja, klopt. Ja, zeker. Ja.
1: Leuk
0: hoor.
1: Leuk. Ja, heel groot compliment.
0: Ja, hey, even een andere vraag. Waar kunnen luisteraars jou binnenkort horen en zien?
1: Ik sta toevallig vrijdag in Breda bij Texas Bar & Grill. En op 1 augustus sta ik in Koudekerk aan de Rijn op het Trekker Trek Festival met mijn hele band.
0: Hartstikke leuk, mooi zeg.
1: Ja, dus heel graag optreden.
0: Hey, en kan je de leden van jouw band even de luisteraars voorstellen? Wie zit er dan allemaal in?
1: Tuurlijk, de gitarist bij mij, die heeft ook zelf meegedaan aan de headliner, dat is Chris Doppen.
0: Ja.
1: Dan mijn bassist is Daniel Burgers.
0: Ja.
1: En mijn drummer, dat is Jalen Spoelder.
0: En hoe ben je aan ze gekomen? Hoe heb je die ontmoet?
1: Nou, ik was een keer in Woerden aan het optreden bij Babylon. Dat was echt heel veel jaar geleden.
0: Ja, ja.
1: En toen toevallig de drummer, die zag mij, dus ook geluidsman, die deed het geluid daar.
0: Ja.
1: En die zei ze van, nou, ik zie wel wat in wat je doet. Dus hij wilde een begeleidingsband achter mij helpen opstellen, waar hij zelf ook in speelde.
0: Ja, ja, ja.
1: En toen toevallig Chris, dat was al een vriend van mij, zeg maar.
0: Ja.
1: Die had ik toen ook in Woerden ontmoet. En toen uiteindelijk dachten we na een aantal jaar van, ja, waarom kom je er eigenlijk niet bij mijn band?
0: Nou, leuk joh.
1: En Daniel hebben we via Facebook advertentie.
0: Oké, nou mooi toch. Hartstikke leuk. Fijn joh. Ja. Heel mooi. Hey, dan nog even over jouw stijl. Want ik zei aan het begin al van uptempo Americana. Dat is ook een beetje de omschrijving van jouw muziekstijl? Of?
1: Ja, ik doe Southern Rock, noemen wij het.
0: Ja, Southern Rock, ja, oké, ja, precies. Ja. Want heb je nog andere voorbeelden, zeg maar, die een beetje, waar je je muziekstijl een beetje vandaan hebt?
1: Ja, zeker, van Linda Ronstedt heel veel.
0: Ja, toch wel, ja, precies. Ja. Mooi hoor, leuk joh. Hey, en dan nog een hele andere vraag. Heb je al een album in de maak?
1: Toevallig zitten wij al een paar weekendjes nu in de studio.
0: Ja.
1: Ik had het EP al afgeschreven.
0: Ja.
1: En die zijn we nu aan het opnemen. En die gaan binnenkort mixen, masteren. Dus die komt dit jaar ook uit. En er komt ook een release show aan in So What.
0: Ja.
1: In Gouda.
0: Ja.
1: Als mensen op mijn social media kijken, zien ze die vanzelf voorbij komen.
0: Oh, hartstikke leuk joh, mooi hoor. Hey, en dan nog even over de opname. Hebben jullie een eigen studio of maak je gebruik van een studio elders? Hoe doe je dat?
1: Wij gebruiken de studio van de drummer.
0: Oké.
1: We hebben echt heel veel geluk mee. Die heeft een eigen studio. Die is namelijk ook producer van de artiesten.
0: Dat is
1: fijn. Daar konden we makkelijk gebruik van maken.
0: Hartstikke fijn, mooi zeg, leuk. Hey, en die EP, wordt het ook echt een EP of wordt het een digitale EP? Hoe moet dat zien?
1: Nou, ik heb toevallig wel aan de radio DJ van Alfa aan de Rijn beloofd een LP te krijgen.
0: Ja.
1: Dus die moet ik wel maken voor hem.
0: Oké.
1: Verder wordt hij sowieso digitaal. Wordt hij overal te beluisteren en op
0: precies.
1: CD.
0: Hartstikke mooi joh, prachtig. Nou ja, ik wil je ontzettend bedanken voor jouw tijd. En we gaan natuurlijk nog luisteren aan het tweede nummer van jou, What He Is Like. Hoe kwam je aan de tekst? Wat inspireerde je eigenlijk?
1: Nou, het is eigenlijk een beetje een Taylor Swift nummer.
0: Ah, oké.
1: Noem ik het altijd een beetje, want ik was, wat was ik, 18, 19, denk ik. En het was uit dan met nu een ex dan.
0: Ja.
1: En ik kwam toevallig zijn vrienden tegen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, nou mooi, daar ga ik eens een nummer over schrijven.
0: Oké. Wat leuk.
1: Dus ik dacht van, weer eens wat anders.
0: Ja, heel goed. Nou, mooi. Nou, we gaan er lekker van genieten. En ik wil je nogmaals bedanken voor jouw tijd. En laten we afspreken als je weer wat nieuws erbij. Van harte welkom in El Mundo.
1: Ik stuur je gelijk een appje.
0: Hartstikke fijn. Dank je. Hele fijne dag. En tot horens, hè.
1: Tot horens.
0: Oké, dag.

0: Rena Holt met What Is Like. Nog zo'n zwingende track van Rena Holt uit Gouda. We gaan nog veel naar haar horen. Heerlijke muziek. En dan gaan we door naar Amsterdam.
1: Hey, dit is Marcel Hulst van Maggie Brown. En je luistert naar Radio El Mundo.

Mountaineer met Queen Size Life. Mountaineer is het muzikale project van Amsterdamse muzikant Marcel Hulst. Hij maakt met zijn band melancholische symfo-pop. Zondagmiddag 15 november is hij met zijn band mijn gast in El Mundo Sessions in Estrado. Zet het vast in je agenda. En dan gaan wij door naar Brazilië.

0: Obrigado.
1: Javan was dat met Azul. De Braziliaanse zanger Javan met Nederlandse roots staat zondag 27 september gepland in de inmiddels uitverkochte grote zaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Hij maakt een prettige mix van samba, jazz en pop. En dan gaan we door naar de United States. Jouw muziekje.

0: Molly of Geography met Smile Magnificent. De Amerikaanse singer-songwriter Molly of Geography is de muziekkeuze van Linda. Linda, vertel eens.
1: Ja, ik wou dat ik je wat over haar kon vertellen, maar ze heeft weinig tot niks in de biografie staan. En het is echt, ik kan niks over haar vinden. Haar biografie is letterlijk één zin dat zegt: a trash bag full of donuts, not into sharks.
0: Maar ze heeft wel een mooie stem.
1: Een hele mooie stem.
0: Ja, precies.
1: Dus nee, ik vond haar in een wat voor playlist vond ik haar? Ik weet niet meer. Ik vond haar ergens lang geleden in de playlist en ik denk, god meisje, wat klink jij lekker. Ja, maar precies. Ze heeft nul informatie online, dus ik kan niet je wat kon zeggen, maar...
0: Dus het blijft een geheimzinnige dame, een mysterieuze dame.
1: Met een mooie stem en, ja, en leuke lyrics en dat klinkt gewoon lekker.
0: Nou, geeft helemaal niks joh. Hartstikke goede keuze hoor, ik vond het heel leuk. Nou, dan gaan we gewoon door naar Kaapverdië.

0: nieuwe perdition.
1: Elida Almeida met Jamoje. Tijdens het Afrika Festival in Hertme een paar jaar geleden mocht ik de jonge Kaapverdiaanse zangeres Elida Almeida interviewen. Elida zingt met een warme oprechtheid die haar publiek daarmee betovert. Natuurlijk is haar muziek naast de Mona ook beïnvloed door de Funana, de muziekstroming van het eiland Santiago waar ze geboren is. En dan gaan wij verder naar Griekenland.

George Dallaras met het nummer To Pepromeno. Nou, de 76-jarige Griekse zanger uit Piraeus, die staat 28 september gepland in Carré in Amsterdam. Houd in de gaten. Prachtige muziek. En dan blijf een beetje in de buurt, we gaan naar Italië.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk stelt 10.000 euro beschikbaar voor de organisatie van Hanze Avonturen 2026. Dat blijkt uit een door de gemeente gepubliceerd subsidiebesluit. Volgens de website Kaslek, die het subsidiebesluit als eerste onder de aandacht bracht, bedraagt de totale begroting van het herfstevenement 13.000 euro. Daarmee wordt het grootste deel van de kosten gefinancierd vanuit de gemeentelijke subsidie. Hanze Avonturen vindt plaats van 16 tot en met 25 oktober tijdens de herfstvakantie. Het evenement bundelt verschillende culturele en recreatieve avondactiviteiten in de binnenstad tot één programma. Volley Festival is na een jaar afwezigheid succesvol teruggekeerd in Ermelo. Het beachvolleybal-evenement vond van 9 tot en met 19 juli plaats op het Weidje, waar het dorpscentrum tijdelijk was omgebouwd tot een strandlocatie met beachvolleybalvelden, horeca en live muziek. Aan het toernooi deden een recordaantal van 150 teams mee, verdeeld over verschillende categorieën, waaronder een bedrijven- en horecatoernooi. De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie. En tot slot, treinreizigers op de Veluwe moeten de komende weken rekening houden met een aangepaste dienstregeling. De NS laat tot en met vrijdag 14 augustus een deel van de sprinters in de spits vervallen tussen Harderwijk en Amersfoort Centraal. De maatregel geldt vanwege de zomervakantie, waarin volgens de NS minder reizigers gebruik maken van de trein. De sprinters stoppen onderweg op de stations Ermelo, Putten, Nijkerk, Hoevelaken en Amersfoort-Vathorst voordat ze Amersfoort Centraal bereiken. De NS adviseert reizigers om voorafgaand aan hun reis de reisplanner te raadplegen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: ABBA, een van de leukste plaatjes van ABBA. Ben ik zelf, Knowing Me and Knowing You. Luister eens, een goede dag. Dit is Toen. En we zijn er weer een hele uur lang met de platen van Valier.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otterlaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de Markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste open cadet werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catweasel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: En we zijn er weer. Ik zei het al in het programma Toen. We gaan terug naar Toen. We gaan kijken wat er toen op de weg reed. We gaan kijken wat er toen op de televisie was. En het nieuws van toen. En natuurlijk ook de platen van toen. We gaan een stukje auto rijden met de Fiat 124 Spider. De 1600 cc. Hij werd gemaakt tussen 1966 en 1973. En we gaan nog eens een keer kijken naar het schaap met de vijf poten. En het nieuws van jaren geleden. En we hebben echt nieuws van jaren terug. Het jaar 1773. En ook nieuws in 1972. Want in Kootwijkerbroek wordt het kantoor van de Raiffeisenbank geopend. En Hendrik van Ansen, bewoner van de Roskamp in Voorthuizen, die vraagt 11.000 euro of gulden schadevergoeding wegens plundering van zijn inboedel. Door de Engelsen. Terwijl een hele tijd geleden. En de felle brand in Hoevelaken. De Beko, weet u het nog? Een onthulling van een kunstwerk in Barneveld door Gerrit van Leijenhorst de Gadderen. En Lubbers, premier Lubbers, die kocht in Nijkerk de eerste zomerzegels. Allemaal nieuws van jaren geleden. En ook een poging tot de versperring van de spoorbaan Amersfoort-Apeldoorn nabij Kootwijk door het uitnemen van een spoorstaaf. En dat ging niet door wegens het gebrek aan het juiste gereedschap. Ja, goed gereedschap is het halve werk ook toen al. Hey, de leuke plaatjes van jaren geleden. Ik heb ze weer opgezocht. De plaatjes van toen. Af en toe een Nederlandstalig deuntje ertussen. En natuurlijk die deuntjes uit de jaren 60, 70, 80. En af en toe iets nieuws. Zullen we maar gaan beginnen? De eerste, Happiness, van Alexis Jordan.

0: Als dat op de radio en Shine.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: En ik ben de archieven weer ingedoken. En een heel blokje met nieuws van jaren geleden. Het jaar 1773, dat was op 4 mei. Er wordt een beloning uitgeloofd van 100 gouden dukaten voor het aanbrengen van de aanstichters van de branden in de schaapskooien en de hooibergen en een varkenschot in de ambten van Ermelo en Barneveld. Het jaar 1795, Hendrik Jan van Hansen, bewoner van de Roskamp in Voorthuizen, die vraagt 11.000 euro schadevergoeding wegens plundering van zijn inboedel en brand van zijn huis en schuur door de Engelsen op 19 januari 1795. Ja, toen waren ze hier in Nederland, de Engelsen, 1795. Dit is weer een tijdje geleden. 10 maart 1931, de schilder H. van der Loten Harskamp woonachtig had het ongeluk, terwijl hij bezig was met het schilderen van het binnengedeelte van een zender op het radiostation Kootwijk, welke buiten bedrijf gesteld was door van de ladder te vallen. Hij greep in zijn val naar een aardschakelaar die tijdens het niet in bedrijf zijn van de zender de antenne aan de aarde legt en trok de schakelaar los van de antenne. Door de inductie van de andere zenders die wel in bedrijf waren, kwam de antenne onder stroom te staan en de schilder viel tussen de grote antennespoelen die, doordat de aardschakelaar was uitgetrokken, onder spanning kwamen te staan. Wat oorzaak was dat deze inductiespanning via het lichaam naar de aarde kon afvloeien. Met zware brandwonden aan hoofd, armen en benen en onder hevige pijnen werd het slachtoffer naar het ziekenhuis te Apeldoorn vervoerd. Kunt u zich voorstellen, dat is niet zo'n zendertje als ze hier op de Veluwe hebben. Nee, dat was een zender waar ze mee naar Nederlands-Indië konden zenden. Dus dat was echt wel een zender. Radio Kootwijk was het. 7 november 1961, de opening van de tentoonstelling Oud-Barneveld van het Veluws Museum Nairok aan de Nieuwstraat door mevrouw E.M. Kunze der Beek. Zoals de echtgenote van de toenmalige burgemeester. En hierdoor zo later de vereniging Oud-Barneveld ontstaan. En tenslotte 1978 in november een plan om de openbare lagere school aan de Bouwinstraat te verbouwen tot een muziekschool. Dat is allemaal nieuws van jaren geleden. En natuurlijk hebben we van die leuke gezellige deuntjes erbij. De plaatjes van toen, je hoort ze hier in het programma toen. Pieter Kent, ja, het is nooit een grote hit geweest, maar het is wel een bekend deuntje. En het klinkt er gezellig ook. Straks gaan we een stukje auto rijden en we gaan televisie kijken. You talk.

0: You Can Do Magic van America. Nooit geen hit geweest hier in Nederland, maar desalniettemin een hele mooie plaat. Of een radiodeuntje. You Can Do Magic. En we gaan de archieven weer eens in. We gaan eens even kijken wat er allemaal, doen was vroeger. Vroeger, wat het er goed was.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: 24 augustus in het jaar 1754 besluit het klokje 's morgens om 8 uur in plaats van om 6 uur te laten luiden. Het gaat hier om de toren van Barneveld. Op 13 april 1756 verzoekt van Teunis Elbertsen om hem de dood van Wiegert Hendricks aan een ruzie te Beekbergen niet toe te rekenen en hem naar zijn woonplaats Barneveld te laten terugkeren. Het verzoek wordt echter afgewezen. Op 11 oktober in het jaar 1930 enkele buurtschappen in de gemeente Barneveld hebben veel van de hoge waterstand te lijden. Vooral in het buurtschap Zwarte Broek is de toestand erg. Behalve tal van landerijen staat de zandweg die het buurtschap in twee delen snijdt gedeeltelijk ongeveer een halve meter onder water, zodat verschillende boerenerven niet te bereiken zijn. Dat was op 11 oktober 1930. Nou, kijk eens naar de droogte van de afgelopen weken. 30 september 1941, een poging tot de versperring van de spoorbaan Amersfoort-Apeldoorn nabij Kootwijk door het uitnemen van een spoorstaaf. Het ging niet door, wegens het gebrek aan het juiste schroefsleutels. En tenslotte in 1972, op 16 oktober in Kootwijkerbroek, wordt het kantoor van de Raiffeisenbank geopend. 1972, toen populair in Nederland, Arne Jansen. Hier is hij met Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht.

Maar dat is allemaal muziek van toen. Allemaal oude deuntjes. En je hoort hier op de radio. In het programma toen. Atomic Kitchen. En I Really Wanna Be With You. Dat lijkt een Glad Orchestra. Die heeft een plaatje wat er heel veel op lijkt. Even gaan een stukje auto rijden. Dat doen we altijd in het programma toen. En vandaag gaan we rijden in een Fiat. Niet zomaar een Fiat. De Fiat 124. De Spider-uitvoering met 1600 cc. En die werd gemaakt tussen 1966 en 1973. En in 1967 betaalde u toen voor deze prachtige Fiat 124 Spider 12.500 gulden. Had je een viercilinder in lijn van 1438 cc, 96 pk en een topsnelheid van 170 km per uur. En dat was toen best wel hard hoor. Er werd er een 131.763 stuks van deze Fiat 124 gemaakt. Daar heeft u er nog eentje van. Maar die is toch een 10.000 euro waard. Deze prachtige Fiat Spider. En zo rijden we iedere keer in een leuke auto. Auto's die toen op de weg reden. Dan heb je ook een keer een leuke auto. Nou, wie weet, blijf luisteren. Iedere week hebben we weer een andere auto van toen. En natuurlijk ook de platen van toen. Kent u deze plaat? De heren van de Doobie Brothers. Ik weet niet of die ook een Fiat Spider hadden, 124. Maar ze hadden wel een hele grote hit met dit nummer. China Grove.

Giorgio Moroder, de man achter Donna Summer. En die had in 1977 een hit met dit nummer, From Here to Eternity. Ja, dat was de eerste muziek uit de computer.

0: Leuk op deze plaat ben ik weer terug te horen. De plaatjes van wel eer. Je hoort ze terug en ook het nieuws hebben we van toen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: En dit is wel heel oud nieuws. Het jaar 1132. Wel 1132 jaren geleden. De Utrechtse bisschop Andreas die verleende in dit jaar de vergunning tot de ontginning van de veengronden onder Zwartebroek en Hoevelaken. Het jaar 1799, op 11 september, de brandstichting door de geestelijk gestoorde Lubbert Wulven, waardoor het plaatsje de Goorondes Troe, waarvan dus zijn moeder en stiefvader afbrandde. Een andere brandstichting bij het erf de Kleine Bunt, waar Wulven knecht was geweest, kon worden gestuit. Daardoor was de zoon van tuimentje Lubbers thans gehuwd met Gerk Hendricks, weduwe van Wulf Aartsen. Wulven sloeg ook de kostganger Lubbert Berensen in de tuin achter de moespot met de mestgreep dood. Hij werd op 7 mei in het jaar 1800 door het Hof van Justitie tot levenslange opsluiting veroordeeld. En op dezelfde dag beroofde hij zichzelf van het leven. Dan op 11 december 1984, ik weet het dan wel, in Hoevelaken, een felle uitslaande brand heeft het tentoonstellingsgebouw van de meubelcoöperatie Beko in Hoevelaken met de grond gelijk gemaakt. Naar schatting is er voor 11 miljoen gulden in de vlammen opgegaan. En er deden zich volgens de woordvoerder van de politie geen persoonlijke ongevallen plaats. 6 december 2001, de onthulling van een kunstwerk De Burcht te Barneveld door Gerard van Leijhorst uit Garderen. Hij was oud-staatssecretaris van Onderwijs. 1987 in Nijkerk, met de aankoop van de eerste zomerpostzegels door premier Lubbers, is in Nijkerk de actie Zomerpostzegels 1987 van start gegaan. Premier Lubbers die kocht de zomerzegels van mevrouw C.A. van Ommen. Ze was de leidster van het Nijkerkse comité. De 48e serie zomerpostzegels heeft dit jaar als thema monumenten van bedrijven en technieken. Dan tenslotte 1969 op 20 januari tijdens de in het concertgebouw te Barneveld gehouden ledenvergadering van de Boerenpartij werd de uit Binnenkom afkomstige Hendrik Koekoek weer tot voorzitter gekozen. Kent u nog Boer Koekoek? Ik heb toevallig niet zo snel een plaatje van hem, maar ik zal hem een keer opzoeken. Maar ik wil een plaatje van hebben van deze man. Benny Nijman. En waarom fluister ik je naam nog? Ik luister naar toen. En kijk naar het klokje. Ik moet opschieten. Zometeen gaan we nog even televisie kijken naar het schaap met de vijf poten. Deze gaan we nog even fluisteren. Samen met Benny Nijman.

Zo, dat is het einde. Dat doet het erg tijdens de vroege, ja. We gaan nog een stukje televisie kijken naar het schaap met de vijf poten. Maar het schaap met de vijf poten is een van de Nederlandse beste komische televisieseries die vanaf 5 december 1969 door de KRO werd uitgezonden. En de teksten werden geschreven door Elie Asser. De onvergetelijke muziek was van Harry Bannek. En het schaap met de vijf poten is de naam van een Amsterdams buurtcafé waarin de stamgasten de nieuwste buurtroddels doornemen en commentaar leveren op de rol. Rond 1970 snel veranderde de tijdgeest. De hoofdrollen werden gespeeld door Piet Reumer als Kootje de Beer, Len Jongewaard als Lucas Blijdschap en Adèle Bloemendaal als Dora Lefevre. De serie leverde een groot aantal succesvolle liedjes op, zoals We Bennen op de Wereld om elkaar te helpen, niet waar? En dat zal je kind maar wezen. Wel, de serie 1970 de Gouden Televisiering.

kreeg toegekend, werden er maar 8 afleveringen van gemaakt. In 2006 is de remake van de serie wederom een groot succes op de Nederlandse televisie. En de liedjes van de serie zijn zo sterk dat ze na 36 jaar van datum nog steeds staan als een huis. Helaas zijn de afleveringen van de eerste serie verloren gegaan. Het schaap met de 5 poten. Maar dat was het programma toen voor vandaag. We reden in die Fiat Spider 124. Uit de jaren 60-70. We keken naar het schaap met de 5 poten. We hadden het nieuws van jaren geleden. En natuurlijk die leuke gezellige deuntjes van toen erbij. En dat was het dan. Ik hoop de volgende week weer te zijn met een nieuwe aflevering van het programma Toen. Wat mij betreft Ben van der Ham. Bedankt voor het luisteren. En ik heb nog 1 plaatje. En dan hoop ik u volgende week weer te zijn. Hey, bedankt voor het luisteren. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

En daarmee begonnen we dan weer het uurtje Auf Geht's. Ja, en ditmaal Matthias Rein met een himmel voller geigen. En dat is ook alweer een hintje naar het thema van deze uitzending van Auf Geht's. Het gaat namelijk over muziekinstrumenten. We begonnen met de violen, een himmel voller geigen van Matthias Rein. En voor het overige gaat het in dit uurtje over allerlei soorten gitaren. Spaanse gitaren, mijn gitaar, twee gitaren, zomerse gitaren. Maar we beginnen met Cindy Berger. En zij neemt ons mee op het geluid van de Spaanse gitaren.

En dan gaan we van de Spaanse gitaren van Cindy Berger naar Frank Galan. Met Meine Gitarre.

Frank Galan was dat met meine Gitarre und ein Glas Wein. Ja, Wein, Weib und Musik, dat hoort allemaal bij elkaar. En zo komen we bij Gabi Baginski. En zij zit ditmaal in de Oh Ja Erlebnis. Niet meer een van de jongeren onder ons, geboren in 1954, is zij nog steeds actief op de bühne. En ja, zij is dus heel bewust de muziek ingegaan, want ze heeft naast muziek gestudeerd ook nog les in choreografie. En zij heeft ook nog spreeklessen gevolgd. Nou, in 1970 begon haar carrière en wij hebben ditmaal ook iets gezocht in het thema van deze uitzending, gitaren. En dan komen wij bij het liedje van Gabi Baginski, Häng die Gitarre, nicht an der Tür.

En dat was dan de miljard Leibniz met Gabi Beginski. Hè? Die gitaar niet aan den nagel. Ja, daar hing al een paardenhoofdstel. En wij gaan verder met Rudy Giovanni. Zwei gitaren am Meer.

En dat was dan Rudy Giovannini met twee gitaren en meer. En dan komen we bij een bijdrage vanuit ons eigen land. En wie heeft in het verleden niet ooit dit liedje meegebruld op een bruiloft of de een of de andere partij? Gert en Hermien. Neem deine weiße gitaren.

Bert Timmerman. En ja, Hermine die zat op dit moment nog in het achtergrondkoortje, dus die hoorden we niet zo daarbovenuit. Neem deine weiße gitaar. En dat was uit een tijd dat alles nog goud werd wat Timmerman aanraakte. Nou ja, later werd dat weer wat anders. Niet zo fijn allemaal afgelopen met Gert en Hermine. Enfin, niet te lang bij stil blijven staan. We gaan verder met de gitaren in de zomernacht. Calimeros!

Boleros met gitaar en in de zomernacht. En dan is het alweer bijna tijd voor Draai Am Rai. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Lasse Berghagen. Es war einmal eine Gitarre.

En dat waren ze dan weer in het uurtje Off Gates Draai Am Rij. En dat betekende natuurlijk weer twee vocaaltjes verbonden door een instrumentaaltje. Drie keer die gitarre und das meer. We begonnen met Geraldine, Olivier. En daarna was het de beurt aan Blue Explosion om een instrumentale versie van dit liedje neer te zetten. En zojuist was het de oeruitvoering van Freddie Quinn. Die gitaren und das meer. Wie eigenlijk ook niet in dit uurtje mogen ontbreken wanneer het over gitaren gaat. Dan hebben we het over Renate und Werner Leismann. Ein Schlafsack und eine Gitarre.

Jimmy Markoulis was dit met gitaar en klingen leise door die nacht. En dan komen nu Renate Ontwender Leisman met de slaapzak en de gitaar.

Renate und Werner Leisman en zij bezongen de slaapzak en de gitaar. En dan halen we Frank Galan nog weer eventjes van de plank af. Twee wijze gitaren.

Dat waren dan de Sylvanas met When Gitaren Er Klingen. En dan gaan we luisteren naar Howard Carpendale. Hij vormt bijna het slotstuk van dit uurtje Off Gates. Daarna meer zijn gitaren. En daaraan volgend hoort u dan de Tirolers patsen met de gitarenpolka. Tot volgende week!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
11: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. DVS 33 Ermelo is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag. De ploeg van de nieuwe hoofdtrainer Matthijs Blijham verloor zaterdag op eigen veld met 0-3 van competitiegenoot Scherpenzeel. De Ermeloze derde divisionist begon redelijk aan de wedstrijd en creëerde in de openingsfase enkele mogelijkheden via Rick Dekker en Jesper Middelkamp. Daarna nam Scherpenzeel het initiatief over. Tyrone van Viel opende na een half uur de score, waarna Manno Bakkenes de bezoekers vlak voor rust op een comfortabele 0-2 voorsprong zette. In de slotfase bepaalde Tijmen Pol de eindstand op 0-3. Een scooterrijder is zondagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Nijkerkerstraat, de N798 in Putten. De bestuurder verloor door onbekende oorzaak de controle over de scooter en belandde met het voertuig in de berm. Op de scooter zaten twee personen. De bestuurder liep bij het ongeval een beenletsel op en is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Of het slachtoffer voor verdere behandeling naar het ziekenhuis is gebracht, is niet bekend. De passagier bleef ongedeerd. En tot slot, op de N302 in Ermelo heeft maandagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij tenminste één persoon gewond is geraakt. Het incident werd kort na 6 uur gemeld. Hulpdiensten kwamen na de melding ter plaatse om medische hulp te verlenen aan het slachtoffer. Over de aard en ernst van het letsel is vooralsnog niets bekendgemaakt. Ook is niet bekend hoeveel voertuigen bij het incident waren betrokken. De afhandeling van het ongeval zorgde in de vroege ochtend tijdelijk voor hinder op de weg. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe.

0: promise you. You know what I'm saying? You gotta give me a little time, baby.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dit was Carmen's Decades in de 90s versie. Luister ook naar de 60s, 70s, 80s en Zero's de rest van de week. En Zero's de rest van de week.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van Kamp met het NWS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek. You know it's always...

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Op de N302 in Ermelo heeft maandagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij tenminste één persoon gewond is geraakt. Het incident werd kort na 6 uur gemeld. Hulpdiensten kwamen na de melding ter plaatse om medische hulp te verlenen aan het slachtoffer. Over de aard en ernst van het letsel is vooralsnog niets bekendgemaakt. Ook is niet bekend hoeveel voertuigen bij het incident waren betrokken. De afhandeling van het ongeval zorgde in de vroege ochtend tijdelijk voor hinder op de weg. Een scooterrijder is zondagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Nijkerkerstraat, de N798 in Putten. De bestuurder verloor door onbekende oorzaak de controle over de scooter en belandde met het voertuig in de berm. Op de scooter zaten twee personen. De bestuurder liep bij het ongeval een beenletsel op en is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Of het slachtoffer voor verdere behandeling naar het ziekenhuis is gebracht, is niet bekend. De passagier bleef ongedeerd. En tot slot, de realisatie van een nieuw sportcomplex in Putten heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Er is overeenstemming bereikt over de aannemersovereenkomsten voor de bouw en de technische installaties van de nieuwe sportaccommodatie. Met ondertekening van de contracten kan de volgende fase van het project van start gaan. De overeenkomsten zijn namens Stichting Binnensport Putten ondertekend. Die stichting treedt op als opdrachtgever voor de bouw, terwijl de gemeente Putten als initiatiefnemer de ontwikkeling van de nieuwe sportvoorziening mogelijk maakt en daarvoor subsidie verstrekt. De eerste werkzaamheden op en rond de bouwlocatie beginnen naar verwachting eind augustus. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam, het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luister, hartstikke kijken van harte welkom bij het eerste van de Golden Oldies. We begonnen vanavond met Jack Jersey en Una Noche Mexicana uit 1978. Wat gaan we nog meer verdraaien? Natuurlijk, we hebben onze nummer 1, even kijken, de A en B kantje, die is van Carlos Santana. De nummer 1, het komt uit 1971. En voor de rest hebben we nog heel veel platen zo, van Nederlandstalig en Elvis. En, volgende uur hebben we weer ingeruimd voor It's Country Time, dus we gaan gezellig een uur country voor je draaien. Mocht je echt een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag je dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dan mag je naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. We gaan verder met een blokje Duits. En dat is, we beginnen met Liana Kofi en Mein Herz hat einen Knacks. En deze plaat komt uit 1968. 66, sorry. Mein

En we draaien voor Connie Francis met Napoli uit 1964. We gaan nu een plaat draaien van Andy Starr en Me and the Fool uit 1959.

En we rijden Joker Kimball met Walking on My Thin Salt Shoes. Deze plaat bracht uit in 1958. We hebben vandaag een jarige en dat is Carlos Santana. En hij wordt vandaag 79 jaar en we gaan van hem de single draaien. She Is Not There, die hij uitbracht in 1978. Was dat? Nee, 77. Oktober 77 om precies te zijn. Even kijken, want zijn... hij heeft verschenen op zijn album Moonflower. En die album bereikte in Engeland op plek 11 en in de Billboard plek 27. Nou, uiteraard gaan we daarna ook het B-kantje voor u draaien.

En we draaiden voor u Sulu en dat was het B-kantje van She's Not There van Carlos Santana die we daarvoor draaiden. Goed, we gaan verder met de Artistics en Girl, I Need You uit 1967.

0: see, today I've got to count the flowers. Or should I feed my goldfish? Maybe I ought to go out and count the clover. Oh wait, I've got to tie my shoelace. No? Walking my turtle?
1: En we draaien voor u Bill Dorsey met But Not Today uit 1966. U luistert nog steeds naar de Cold Oldies op uw station Veluwe FM. En als u het leuk vindt om een plaatje aan te vragen, dan kan dat natuurlijk. Dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. We zijn terugkomen in nummer 1 van 1971. En als we op de hitlijst gaan kijken in Nederland, zien we daar staan. Wilma en met vader Abraham zou het erg zijn, lief opa.

En we draaien Beep met Bazookie Player uit 1979. Voor de plaat van Elvis gaan we dit keer een oudje draaien. Uit 1956 is dit I Was The One.

En we draaiden voor u Ike and the Capers en Come Into My Arms uit 1954. Maar nu plaat draaien van de Blue Things en Yes My Friend uit 1967.

En we rijden David met Williams met The Days of Pearly Spencer uit 1967. We hebben nu voor u klaarstaan de Billboard Band met Love uit 1974.

En we draaiden voor u Bobby Goldsborough met Killing Me Softly uit... Wish Her Song uit 1973. Ja, we gaan verder met de Everly Brothers en Till I Kissed You uit 1959.

En dit waren de Five Chestnuts met Gene Doherty uit 1958. Tot slot gaan we nog van dit uur draaien Husky en Song of Price uit 1975.

Zo zijn we weer aan het eind gekomen van dit eerste uur, maar niet getreurd, want we gaan straks gewoon gezellig nog een uurtje door. En dan gaan we voor u eerst Country Time draaien, dus een uur lang country. Dus wat dat betreft, blijf bij ons, hoort u het allemaal vanzelf voorbij komen. Tot aan het nieuws draaien we nog eventjes de Lollipop en Hey Jude uit 1968.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: It's Country Time. Met daarin zowel bekende als onbekende artiesten en misschien wel vergeten juweeltjes uit uw jeugd. Uw presentator is Stefan Schoenmaker.
1: En zoals ik heet, van harte welkom bij It's Country Time. En we begonnen dit uur met Henk Locklin en As Long As I Live uit 1962. Ja, Country Time, dus we gaan weer gezellig nu country voor je draaien. Mocht u echter verzoekjes willen aanvragen, dat kan natuurlijk. Dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio's 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwehem.nl. Dus studio@veluwehem.nl. Goed, we gaan verder met Gene Shepherd. En I Can't Seem to Say Goodbye uit 1961.

En we draaien Ginny C. Reilly met We Were Raised on Love. En deze plaat kwam uit 1970. We gaan een verzoekje draaien van Luc. En dat is van Jim en Jesse. En wie? Nee, Are You Missing You?

En voor Elisabeth draaiden wij Kenny Rogers met Lay Down Beside Me uit... 76. We gaan verder met Hilo Brown en de Timberliners. En dat is Love, Sick and Sorrow uit 1963.

En dit was dan Harvey Andrews met Soldier uit 1972. We hebben nu voor klaarstaan Hank Williams en Baby, We Are Really In Love uit 1952.

En we rijden Henk Snow en Anita Carter met Pair of Broken Hearts uit 1962. We hebben nu voor u klaarstaan Grover Geddy en See You Never Set Me Free uit 1969.

En we draaien voor u Glen Campbell met Without Her uit 1967. We gaan nu een plaat draaien van Helen Cornelius en What's Ya Doing After Midnight Baby uit 1978.

En we draaiden Dolly met If I Lose My Mind uit 1971. We gaan nu voordraaien de Good Brothers en Missing You uit 1976.

En we hadden voor u Furlin Husky en Your Sweet Love Lifted Me uit 1970. We gaan even voor u draaien Dotsie West en Angel on Paper uit 1964.

En we draaiden Lynn Anderson met It Makes You Happy uit 1974. We gaan nu verder met Country Gentleman en Joe's Last Train uit 1976.

En 1960 was dit Clyde Beavers en Here I Am Drunk Again. De aartsmeter komt vanavond van Gary Stewart en Dragon Chiklis uit 1975.

En zo zijn we dan weer aan het eind gekomen van de eerste Country Time. Ik hoop dat u het leuk gevonden heeft. We hebben het tenminste met heel veel plezier gedaan. Ik wil u heel erg bedanken voor het luisteren naar ons. En ik wil Hans bedanken voor de techniek. Uiteraard zijn we de volgende week ook gewoon weer met een heel nieuw programma. Mocht u dan ook weer bij ons aanschuiven. Gezellig, van harte welkom zou ik zeggen. Voor straks veel rusten en tot volgende week. Dag. Ja.

0: Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De realisatie van een nieuwe sportcomplex in Putten heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Er is overeenstemming bereikt over de aannemersovereenkomsten voor de bouw en de technische installaties van de nieuwe sportaccommodatie. Met ondertekening van de contracten kan de volgende fase van het project van start gaan. De overeenkomsten zijn namens Stichting Binnensport Putten ondertekend. Die stichting treedt op als opdrachtgever voor de bouw, terwijl de gemeente Putten als initiatiefnemer de ontwikkeling van de nieuwe sportvoorziening mogelijk maakt en daarvoor subsidie verstrekt. De eerste werkzaamheden op en rond de bouwlocatie beginnen naar verwachting eind augustus. Een scooterrijder is zondagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Nijkerkerstraat, de N798 in Putten. De bestuurder verloor door onbekende oorzaak de controle over de scooter en belandde met het voertuig in de berm. Op de scooter zaten 2 personen. De bestuurder liep bij het ongeval een beenletsel op en is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Of het slachtoffer voor verdere behandeling naar het ziekenhuis is gebracht, is niet bekend. De passagier bleef ongedeerd. En tot slot, op de N302 in Ermelo heeft maandagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij tenminste 1 persoon gewond is geraakt. Het incident werd kort na 6 uur gemeld. Hulpdiensten kwamen na de melding ter plaatse om medische hulp te verlenen aan het slachtoffer. Over de aard en ernst van het letsel is vooralsnog niets bekendgemaakt. Ook is niet bekend hoeveel voertuigen bij het incident waren betrokken. De afhandeling van het ongeval zorgde in de vroege ochtend tijdelijk voor hinder op de weg. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
0: FM. Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Zet je radio hard, want...
5: It's time for the love zone.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

0: De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Zet je radio hard, want...
4: It's time for the love zone.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Kapelle aan den IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt.

0: Barr schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Madjar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Madjar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Volley Festival is na een jaar afwezigheid succesvol teruggekeerd in Ermelo. Het beachvolleybal evenement vond van 9 tot en met 19 juli plaats op het Weidje, waar het dorpscentrum tijdelijk was omgebouwd tot een strandlocatie met beachvolleybalvelden, horeca en live muziek. Aan het toernooi deden een recordaantal van 150 teams mee, verdeeld over verschillende categorieën, waaronder een bedrijven- en horecatoernooi. De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie. Inwoners van Zeewolde krijgen zaterdag 5 september de kans een kijkje achter de schermen te nemen van het gemeentehuis. Bezoekers kunnen in gesprek gaan met de burgemeester, wethouders, raadsleden en gemeentemedewerkers om vragen te stellen, ideeën te delen of meer te weten te komen over de werkzaamheden van de gemeente. Op het Raadhuisplein presenteren de brandweer, jeugdbrandweer, ambulance, politie en buitengewoon opsporingsambtenaren, kortweg BOA's, zich aan het publiek. Ze geven een inkijkje in hun dagelijkse werkzaamheden en laten zien hoe ze bijdragen aan de veiligheid in Zeewolde. En tot slot, een scooterrijder is zondagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Nijkerkerstraat, de N798 in Putten. De bestuurder verloor door onbekende oorzaak de controle over de scooter en belandde met het voertuig in de berm. Op de scooter zaten 2 personen. De bestuurder liep bij het ongeval een beenletsel op en is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Of het slachtoffer voor verdere behandeling naar het ziekenhuis is gebracht, is niet bekend. De passagier bleef ongedeerd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 12.

0: 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

And have we got no

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.